0: graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakten. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Breda.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zal beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: Vijftien over 10 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik ze bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt champagne lust en we draaien met zijn head. Dude, zegt, en ze lacht er tandenbloed. Ze maakt zijn lichaam dronken.

onderzoek gaat stoppen. Zeepzucht, en ze lacht er tot de bloot. Ze was mijn vuile haren, en ze lacht zich bijna dood. Zeepzucht, en ze lacht er tot de bloot.

Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt me echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap nog. Ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Avond. Hoe je mij toen aankeek, waar is die tijd gebleven? Kon ik nog maar heel even.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Come on.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. It started with a kiss.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Love you.
1: Dit is Breda Nu.
2: Cover my tracks, I can't.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch, and get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin'. Vandaag rond het thema weten. Te beginnen met Elvis Presley en I Gotta Know.

Dit is Groovin en de liedjes in dit radioprogramma gaan vandaag een uur lang over weten. En ik begon daarbij met I Gotta Know, een single van Elvis Presley uit 1960. En Elvis, zo moet je weten, die had veel imitatoren. In Nederland hebben we Bouke, maar ook Waylon Jennings dacht in 1994 dat hij Elvis was. Hij dacht het zelf, maar niemand anders wist het, zo vertelt hij je in de volgende song, Nobody Knows I'm Elvis.

Niemand weet dat ik Elvis ben, zo zong deze Waylon Jennings, de echte Waylon, in 1994 op zijn album Waymore's Blues Part 2. En Stevie Wonder, de favoriete zanger van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama, die houdt van je. Stevie weet alleen niet waarom. Van zijn Motown langspeelplaat For Once in My Life uit 1968 is dit Don't Know Why I Love You. Een soulklassieker die Stevie samen met zijn moeder schreef.

Ik weet niet waarom ik van je hou. Dat was de boodschap in deze soulsong van Stevie Wonder. En de Kikvorsman, Clarence Frogman Henry, een rhythm and blues zanger uit New Orleans, die verkondigt een vergelijkbare boodschap in de volgende song van Bobby Charles, getiteld I Don't Know Why I Love You, But I Do.

Ik weet niet waarom ik van je hou, maar het is nou eenmaal zo. Dat hoorden we van de Frogman, Clarence Frogman Henry, om volledig te zijn. En de volgende dame, ook uit New Orleans, die weet één ding zeker, en dat is dat hij niet meer van haar houdt. Maar gelet op de zelfverzekerde manier waarop ze dit te berde brengt, houdt ze de moed er toch in, deze Barbara George. Uit 1961 is dit I Know You Don't Love Me No More.

soms weten de dames in Groovin gewoon dat de liefde voorbij is. En al zouden ze misschien anders willen, ze moeten zich erbij neerleggen. Zoals ook soul diva Dionne Warwick, 1979, de waarheid onder ogen zag. Uit dat jaar is dit het door Barry Manilow geproduceerde I Know I'll Never Love This Way Again.

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Maar weten, dat is vandaag ook het thema in Groovin'. En dat brengt me nu bij de Alwetende, die bovendien werd bezongen in misschien wel de knapst geconstrueerde popsong ooit gemaakt. De muziek kwam uit het geniale brein van Brian Wilson en de tekst is van dat andere invloedrijke bandlid Tony Asher. Van het baanbrekende popalbum Pet Sounds uit 1966 zijn dit The Beach Boys met God Only Knows.

Alleen God weet het, zo leerden we uit God Only Knows van The Beach Boys. Maar ook mensen stellen zich soms grote levensvragen, zoals de filosofische zanger, tekstdichter en pianist Jules de Korte in zijn bekendste lied, dat hij in 1955 al zong, maar dat hij vandaag in Groovin samen met Frans Halsema ten gehore brengt. Ik zou wel eens willen weten...

0: Nog steeds actueel, al moeten we voor Brandpunt nu Nieuwsuur beluisteren. Ik zou wel eens willen weten, zo zongen Jules de Korte en Frans Halsema in 1969. En hun wens lijkt te worden verhoord, want John Lennon wil de heren best een geheimtje verklappen in de volgende demo uit het najaar van 1962. Een song die een jaar later door het Mercy Beat bandje Billy J. Kramer en de Dakota's tot een hit zou worden gezongen. Maar dit is dus het vroege origineel, de Beatles demo uit 1962 van Do You Want to Know a Secret? Vertel het ze maar, John.
1: You

0: Britpop uit het begin van de jaren 60. Je hoorde achtereenvolgens de Beatles met hun originele uitvoering van Do You Want to Know a Secret uit 1962 en Helen Shapiro met You Don't Know uit 1961. Ze bracht het uit op single in de zomer van dat jaar en naar Vlaanderen nu voor een paar fraaie kleinkunstliedjes van tokkelende troubadours die helaas alweer geruime tijd niet meer onder ons zijn. Om te beginnen is dit Miel Kools met uit 1965 Niemand Weet.
1: Hij

0: Emiel Kools, hij was een Vlaams monument op kleinkunstgebied, maar overleed in 2013. En nog zo'n grootheid was Jeff van Uitzel, die 2 jaar later, in 2015, het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Maar we zullen hem niet vergeten. In het volgende liedje zingt ook hij over weten. Uit 1970 is dit een lied afkomstig van zijn prachtige langspeelplaat De Zotte Morgen, getiteld Ik weet wel, mijn lief.
1: Ik weet wel, mijn lief, je voelt je bedrogen. Je dacht in je droom aan een andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen. Een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg

had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: Een goede Vlaamse zanger was het, zei ze, Jeff van Uitsel. En je hoorde hem met, ik weet wel, mijn liefste, bekendste nummer. En je kent ze wel, die lollige discjockeys die je dagelijks op de radio hoort. Maar de volgende zangeres, die houdt daar helemaal niet van. Ze heeft er iets op gevonden, iets dat niemand weet. Maar in het volgende kleinkunstliedje doet ze het haar fijn voor je uit de doeken. Hier is Jasperina de Jong met Niemand Weet.
1: Niemand weet, niemand weet, wat ik gisteren om etenstijd deed. Ik liep met een loodzwaar valies op trok in, en daar zat een levende discjockey in. Ik had al een hele tijd op hem

Wat een droom, wat een schat, dacht ik toen ik hem uitgepakt had. Het was dan ook werkelijk een gaaf exemplaar. Hij kletste en kwekte en kwetterde maar. Ik hoorde alleen niet zo goed wat hij zei, want nu brak een plechtig moment aan voor mij. Waarna ik al weken bij dag en bij nacht intens

0: Ik ben erg veel eisend, het is soms te gek. Mijn smaak is exquis en verfijnd. Maar heus een DJ met een prop in zijn bek, dat vind ik het bittere eind.
1: Dat vindt ze het bittere eind.
0: Niemand weet

Het liep in 1972 maar slecht af met de discjockeys die het pad van Jasperina kruisten. Maar ik voel me hier in de radiostudio nog redelijk veilig. En dat hou ik graag zo, dus spectaculaire plannen, die heb ik voorlopig niet. Net zoals Connie van den Bos in 1977 trouwens, die ook geen grootse of meeslepende plannen had. Op een tekst van Herman Pieter de Boer is dit Weet je wat we doen? Een titel van Connie's langspeelplaat Licht en Schaduw.

Je luistert naar Groovin' met vandaag een uur lang liedjes over weten. En ook het Franse chanson, dat ben ik daarbij niet vergeten. Uit 1963 is dit François Hardy met Le Sais-tu?

Le Setu, dat was Françoise Hardy. En daarmee loopt deze uitzending van Groovin' inmiddels weer langzaam op een einde. En de conclusie die we samen met Frank Sinatra samenvattend alvast kunnen trekken, dat is: wat doet het er eigenlijk toe hoe weinig we weten? Of in de taal van Old Blue Eyes: how little it matters, how little we know.

Met een mooie chanson van Jean Gabin, een song die ook nog getipt werd door onze luisteraar Willy Boury, kwam er weer een einde aan Groovin'. Maar er is nog te melden dat Groovin' een radioprogramma is van Jan Antens. Voor Radio Rukven op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen tussen 8 en 9. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groovin' op Breda Nu. En gingen de liedjes vandaag over weten, volgende week gaan ze over denken. Dus ik denk dat ik je dan weer graag bij het radiotoestel aantref. Wat mij betreft graag tot dan.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzichtbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluid gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja 21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1.5 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom, daar sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Vandaag 26 september weer. Bijna weer het einde van de maand. Dat betekent dat we de laatste keer door die parton voorbij horen komen van het vinyl, de single die wij elke week draaien eigenlijk in de uitzending. Hey, leuk dat je erbij bent. Ik ben Robbers Niemarni. Ik ben tot 1 uur bij je. En het leukste gaan we houden. Je hoort de Coldplay uit 2002 met Clocks. En we gaan weer lekkere muziek draaien de komende uur. De tweede in de rij. Sting en Feels of

0: 6 nummers. Muziek uit 5 decennia pophistorie.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

zijn grootste hit, Joost Nuissel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Door Guus Meeuwis ook nog een keer gecoverd. Dit was de originele. Hij overleed vorig jaar, precies een jaar geleden, op 79-jarige leeftijd. Ik heb me eigenlijk vandaag voorgenomen om alle items die ik gedaan heb in het programma vandaag gewoon te doen. Je moet dus ook de smartlap voorbij komen.

Dolly Parton, je hoort ze vandaag voor het laatst tenminste in het rijtje van vier. Het is van de maand verdraaiende van de singles uit 74 op RCA-label. Dat was Jolene. We kennen allemaal Red Red Wine van UB40. Dit is de originele.

Britney Spears hoorde je en Baby You Hit Me One More Time. Dat was haar doorbraak een beetje niet met die plaat. Daarvoor zat Neil Diamond, Red Hot Wine. Hij schreef het zelf en dat is dus ook de originele. We kennen hem natuurlijk van UB40, maar ook van Peter Tetro. En die kennen we van T-Set. Ik moest even nadenken. Ik kom er even niet op. Zometeen Gavin Londen, maar eerst de Golden Earring. Hier is Weekend Love.

0: Colin Ewing en Weekend Love. Inmiddels is Ger Verlonde ook in de studio. En ik zeg Ger, goedemiddag Ger.
1: Een hele goedemiddag. Dit is het Weekend Weerbericht. Mijn naam is Ger Verlonde. Dit weekend hebben we zon, maar ook sluierwolken. Het blijft wel zo goed als droog. Voor vandaag en morgen zijn de temperaturen aangenaam in Breda. 20, 22 graden. En er staat een matig wind. De nachttemperaturen 12 tot 13 graden. En let op, na het weekend, warm na zomerweer. Mogelijk boven de 25 graden vanaf dinsdag. Tot zover het Weekend Weerbericht op Breda.
0: Nou, ik vind het wel heerlijk, Ger. Tot volgende week en bedankt weer. Hè.
2: Deze uitzending is niet helemaal smartlapvrij.
3: Hallo luisteraars, ik ben Corrie Konings. En natuurlijk luister ik ook naar Robert Schimani. Hey, draai nog eens even een plaatje van mij. Hey.

Paul Sinas raakt niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou, dit is voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie je morgen.

Ik vond het eigenlijk wel een leuke dubbelganger. Je hoort als eerste trio en da-da-da. En de persiflage erop van Willy Woodby, Agaat. Ja, het was eigenlijk een... En Bob Barbecue trouwens niet te vergeten. Bla, bla, bla. De dubbelganger. Ik heb alle items vandaag. Dit is Anne-Marie.

volgens mij was dit een lange versie. Ik prefereer altijd single versies te draaien, omdat het gewoon dan wat krachtiger klinkt eigenlijk. Je hoort de Seal and Crazy op Breda nu 107.3 FM. En we zijn te beluisteren via DAB Plus in heel Brabant, West-Brabant. En uiteraard via het internet, hè. Ja. Dit is een plaat die je eigenlijk gewoon van een single moet draaien. Want op cd is hij zo, ja, links en rechts zo verkracht, zou ik dat maar zeggen. Dus van het vinyl, hier is de Bobby.

Scoopie die belt net dat hij wat later is. En hij hoopt op tijd te komen, want hij is wat vertraagd. Het verkeer staat een beetje vast, dus hij hoopt op tijd in de studio te zijn. En de studio is tegenwoordig wat verder weg, dus vandaar. En anders neem ik het gewoon begin even voor je over. Maar. Even gas op de lolly, zou ik zeggen. Dit zijn de Flying Pickets, dat is Only You.

0: The Flying Pickets en Only You, blijft uit de jaren 80. En ik zie dat net Hans Kopier naar binnen komen. Het is eigenlijk een beetje te laat om nog in de uitzending te halen. Hans, volgende week dan maar. Dus hij is toch op tijd vandaag. Heel fijn, de Floaters hier op je radio.
1: Aquarius. And my name is Rally. Now I like a woman who loves her freedom.

Tot zover de Floaters, want we gaan de laatste plaat instarten. Zometeen veel plezier met Hans Kopier. En het voordeel van Vanille is dat je ook een keer de B-kant kan draaien. Nou, dat is leuk, want dit is Connie van der Bos en Wim Rijken in het Frans. Tot volgende.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want de NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1.5 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, daar sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten.
7: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
11: Dit is nou echt typisch Hans.

Een van de mooiste platen van ABBA vinden ik. Dit is nog steeds ABBA en One of Us uit 1981. En we draaiden de 12-inch uitvoering op deze zaterdagmiddag. Hey Robert, bedankt natuurlijk voor het afgelopen uur succesnummers. Wij zijn er weer tot 4 uur. Wat gaan we doen? We hebben dit uur 3 dingen eigenlijk. We hebben een heel nieuw nummer die ik toevallig van de week op TikTok tegenkwam. En we raakten zo in gesprek en hij liet het nummer horen. Echt, ik vind het een fantastisch nummer. Dat krijgen jullie straks te horen. We hebben natuurlijk de remix van de dag. En we hebben de straatvraag. En dat gaat dit uur, laat ik zo zeggen, over jongeren. Ja. En over de muziek van ABBA gesproken. Dit was natuurlijk een hit. Ja, het kan niet anders. Van

Als eerste gingen we terug naar 1985 met een hit natuurlijk van Agnetha Fatskak. Maar gezongen door Bonnie Sinclair met Sla je arm om me heen. En daarna uit 1994 Big Mountain en Baby I Love Your Way. Oeh, zaterdagmiddag. Dat betekent jouw gouden oude hits met af en toe een hit er doorheen. 70s, 80s, 90s en de Zero's. Ze komen allemaal voorbij hier op Breda nu. Deze ken je vast en zeker. Third World. Hier is de Try Your Love.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: de jaren 80 brachten ze natuurlijk heel veel mooie muziek uit. Talk Talk en Living in Another World uit 1986 alweer hier op Breda Nu.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Ja, en het is echt zo wat ik je nu ga vragen. Wat vind jij ervan dat jongeren steeds slechter gaan lezen?
2: Dramatisch. Heel erg. Oproep aan alle ouders... om meer te lezen, voor te lezen, hardop te lezen.
3: Dus dat is niet goed. Nee, en ik denk dat dat komt...

0: tot de mobieltjes en de media.
1: Dat vind ik heel erg. Ik vind lezen een van de allerbelangrijkste dingen, vooral begrijpend lezen.
2: En wij vinden dan dat leerlingen lui zijn. We vinden vervolgens iets van die generatie. Maar dat ligt ook echt wel bij onze ouders. Want wij hebben hen toch wel op 4-jarige leeftijd met een iPadje op de bank gezet. Omdat wij op vroegtijdig op ons werk moesten zijn. Dus ik vind daar wel wat van.
3: Heel triest. Heel triest. Ja.
4: Niet slim. Lezen is toch wel iets voor je ontwikkeling. Om dat goed te kunnen begrijpen. Wat er nou staat in theorieboeken of iets dergelijks. En dat vind ik... eigenlijk niet kunnen op scholen.

1984 alweer. George Michael en dat mooie Careless Whispers. En daarvan, daarvoor inderdaad, wat vind je ervan dat jongeren steeds meer slechter gaan lezen? Ja, het is echt zo. En klokkijken schijnt tegenwoordig ook al heel moeilijk te zijn. Maar ja, daar moeten ze maar het onderwijs gaan veranderen, zou ik zeggen. Soms heb je wel eens dat je op Instagram zit of op TikTok en je raakt met iemand in gesprek en je zegt, ik ben muzikant. En dan zeg ik, ja, laat eens wat horen. Nou, deze plaat, daar ben ik echt van geschrokken. Wat is deze plaat goed? Van Wacko heet hij. Hij komt uit België en hij heeft dit nummer opgenomen. Feel the Flame. Luister goed.

juist waarom. Sommige dromen fluisteren zacht, maar laat ik het nooit meer los. En ergens achter die gesloten deur staat iets waar ik altijd van droomde. Ik hoef alleen nog maar

deze plaat heeft toch hitpotentie. Je kan zoveel mij wijs maken, maar wat een geweldige plaat. En ik kan je vast vertellen, volgende week hoor je hem weer. Von Wacko en Feel the Flame uit 2026. En hij kwam inderdaad uit België. Een stukje verder, daar kwam deze zanger vandaan.

0: dat is Jean Jaurès, inderdaad, van Gérard Lenormand, alweer uit 1976. Wat is de tijd dan toch alweer lang geleden. Inmiddels wel de hoogste tijd voor de 12 inch van de week.
1: Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it but...

Mr. Lonely. We gingen terug naar de Zero's 2005 inderdaad op je radio met Eken en Lonely. Wit zit er op het eerste uur. Wij zijn er zometeen weer na de commercials. Het nieuws, de verkeersinformatie met het tweede uur. En dit is mijn laatste plaat, wou ik zeggen. Je wordt wakker op een morgen.

0: dek de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1.5 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, daar sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten.
7: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Wij hebben het lef om deze...

zo'n plaat wil je toch gewoon meezingen. Rowan Keaton. Het is jaar 2000 en live is een rollercoaster hier op Brede Nu Radio. Je weet het, is zaterdagmiddag, lekkere oldies en af en toe een hit er nog een. Dat moet gewoon lekker kunnen. En we draaien de 70s, 80s, 90s, zero's. Je bent gewoon van harte welkom. Wat gaan we dit tweede uur doen? We hebben zometeen de straatvraag en een live uitvoering. En die is dit keer, normaal zingt ze ook wel eens in het Frans, maar meestal in het Engels. Maar wij draaien de Franse versie zometeen. Maar voordat we dat gaan doen allemaal, gaan we even terug naar 2006. Guus Meeuwis natuurlijk, uit Tilburg. En jouw hand...

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Nederlandse zanger natuurlijk, Albert West, alweer uit 1972 met Tell Laura, I Love Her. En daarvoor Guus Meeuwis natuurlijk als tweede plaat, Nederlandstalig uit 2006. Inderdaad, met jouw hand hier op Breda Nu.

In de tijd dat hij dit meedeed met de Soundmix Show, Gerard Joling. En een van zijn hits uit de jaren 80 was dat inderdaad. 1986 alweer. En You Gotta Reach for the Moment hier op Breda. Nu zometeen de straatvraag, maar eerst nog een andere Nederlandse band waar we al een tijdje niks van hebben gehoord. Maar dit blijft toch wel een lekker nummer uit 1994.

0: 1994 alweer voor Timeless en Where is the Love?
1: De straatvraag van deze week is...
0: Welk advies geef jij een beginnende student?
2: Een beginnende student? Oh, dat vind ik heel moeilijk. Ik heb kinderen die al gestudeerd hebben.
3: Wacht even met boeken kopen. Dat is vooral het ding.
2: Niet te veel om hem meegaan. Rustig om je heen kijken.
4: Ja, goed opletten, goed concentreren.
5: Probeer zelf nog wat buiten schalen. Dat heb ik zelf ook altijd gedaan.
6: Dus ga gewoon vooral lekker ergens bij. Of zoek iets wat je leuk vindt. Ga lekker met mensen afspreken. Neem een beetje dat initiatief. Dan weet je zeker dat je echt een hele leuke studententijd hebt.
7: Checklistje te maken. Een checklistje van alles wat ze moeten doen. En dat gewoon systematisch af te werken. Niet in paniek te raken.

0: zal natuurlijk altijd de King of Pop blijven. Michael Jackson uit 1983 van het album Thriller. En Wanna Be Started Something hoorde je.
1: Typisch Hans. I took a pill

Mike Posner heette die uit de jaren alweer. Wat was dat? 2016 geloof ik. En natuurlijk een pil in Ibiza. En daarna ging het helemaal fout. Over twee platen, dan is het tijd voor de live versie.

0: Dit is nou echt typisch Hans.
1: Typisch Hans.
2: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
3: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
2: Handig toch?

0: heel ver terug in de tijd. 1979 alweer voor Supertramp en The Logical Song. En daarvoor de Les Humphries Singers. 1972 en dat mooie Mexico. Jongens, het is de tijd voor. En dit is echt een nieuwe opname van een zangeres die weer helemaal terug is.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live uitvoering.

0: Merci beaucoup.
1: Opgenomen in Parijs, nog niet zo heel lang geleden, een aantal dagen. En dat is een geweldig natuurlijk. Céline Dion, 6 jaar geleden werd ze ziek, maar ze zei, ik kom terug. En dat heeft ze ook gedaan met nu 26 concerten die ze gaat geven. Deze dame kennen we ook nog uit 1998, Natalia en Bruglia.

Kelly Family en I Can't Help Myself uit 1996. Daarvoor Torn van Natalia en Bruclia hier op Breda Nu Radio. Het tweede uur zit er ook alweer bijna op. We kunnen er nog eentje helemaal voor je draaien. Dat is natuurlijk ook wel lekker. We gaan op naar het derde uur. Wat gaan we doen in het derde uur? Natuurlijk de laatste straatvraag. We gaan een top 10 behandelen en we draaien de nummers 3, 2 en 1. En dat allemaal hier natuurlijk op Breda Nu Radio. Want daar luister je naar. Je weet het, 1073 FM. Of wat je ook kan doen, is even onze app downloaden. De Breda Nu app, zowel voor Apple als voor dat andere, hoe heet dat gebeuren. Daar is die ook voor natuurlijk. En natuurlijk via de site www.bredanu.nl. Dit is mijn laatste plaat uit 1985. Tot zometeen na de commercials, het nieuws en de verkeersinformatie. Dan zijn we nog één uurtje. Hier is Opus als laatste plaat. En life is life, zo is het.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1.5 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, daar sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
6: Dit is nou echt typisch Hans.

uit. De zomer van 2001 en het wordt weer zomer. Van de week temperaturen van 27 graden. Heb ik net zitten lezen. Echt ongelooflijk. Daarom de Ketchup Song en van Las Ketchup natuurlijk. En dat allemaal hier op Breda Nu Radio op deze zaterdagmiddag. 26 september. Ja, hoe kom ik nou bij iets anders? Geen flauw idee. Kijk gewoon op je scherm, lul. Dan zie je dat het gewoon de 26e is. En

Als eerste gingen we terug in de tijd naar 1982 alweer met Toontje Lager en Stiekem Gedanst. En dit was Rockwell met Somebody's Watching Me. Maar eigenlijk zou het moeten zijn Rockwell featuring Michael Jackson. Want dat was het gezang erachter. Die was van Michael Jackson en Somebody's Watching Me uit 1984 alweer. Over twee platen, tijd voor de straatvraag. Wow.

0: stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Typisch Hans.

0: lekker mee te kunnen zingen. 1995 voor de dames van TLC en Waterfalls. Hier op Breda Nu Radio, want daar luister je naar. Zometeen gaan we de top 10 behandelen en draaien we de nummers 3, 2 en 1 natuurlijk. Maar eerst...
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij ervan als ouders geen schoollaptop kunnen of willen betalen?
2: Geen idee. Kijk, tegenwoordig lijkt alsof iedereen zich alles kan veroorloven, maar blijkbaar is dat niet zo.
3: Ik denk dat het lastig is. Ik denk dat je daar in een soort van overleg zou moeten kunnen gaan. Ik denk dat je vanuit school misschien inderdaad niet per se mensen kan dwingen om iets te doen. Maar wel dat je daar het gesprek over altijd aan zou moeten kunnen kaarten.
4: Als er echt geen geld is, ja, dan is het heel moeilijk. Dan zouden ze een fonds op moeten stellen waar ze dus uitverhuurd kunnen worden voor heel weinig geld.
5: De ouders moeten niet betalen, nee. Ik vind het niet.
3: Je vindt dat de overheid moet betalen?
5: Ik vind dat de overheid moet tussen komen, ja.
6: Het is duur en... Ja, ik denk dat er ook een hoop mensen... Ja, sommige mensen gaat het goed, maar andere mensen die zeggen van... Ja, hoe kan ik dat in godsnaam betalen? Dus dat is een ding voor school, denk ik.
7: Nou, ik denk dat ieder kind gewoon goed onderwijs moet krijgen. En als daar een laptop voor nodig is, dan heeft ieder kind daar recht op.

1998 voor Solid Harmony en I Want You to Want Me. Ik ga iets doen wat eigenlijk ten strengste verboden is in dit programma. Nou, niet in dit programma, maar over het algemeen van de programma's. Ik heb in het eerste uur een plaat gedraaid en dat was van een nieuwe zanger. Die had ik via TikTok leren kennen. En ik vind dat zo'n goed nummer. En je moet er meer gehoord hebben. Dus ik denk, weet je wat, we draaien hem ook nog even stiekem in het derde uur. Ik heb de deur op slot gedaan. Er kan niemand binnenkomen.

juist waarom. Sommige dromen fluisteren zacht, maar laten je nooit meer los. En ergens achter die gesloten deur staat iets waar ik altijd van droomde. Ik hoef alleen nog maar

Deze plaat kun je ook terugvinden inderdaad op... inderdaad, de muziek van Volle Echo. En Feel the Flame draaiden we uit 2026. In het eerste uur draaide ik hem ook al. En waarom? Omdat ik het zo'n plaat vind. Ja, dit is echt, dit moeten ze uitbrengen. Ik snap niet dat dit geen hitpotentie heeft. Nee. En je kunt hem altijd nog terugluisteren. Via YouTube onder andere kun je hem opzoeken. En via Spotify ook nog eens een keertje. Maar even terug in de tijd. 1980. Freddie Aguilar.

0: Een van de mooiste platen, denk ik, uit 1980. Freddy Aguilar. En dat mooie Anak draaiden we hier op Breda Nu Radio. Het is de tijd voor de top 10 die we gaan behandelen. We gaan terug naar het jaar 2004, week nummer 30. En wat stond er toen allemaal in de hitparade? Van 6 naar nummer 10 ging Voorzaam van Nelly Furtado. In de zesde week dat zij erin stond, 9 bleef nummer 9. Kelis en Trick Me in de negende week, is wel toevallig, 9-9-9. Hadoochie met Dragonstay Dintai. Ja, ik vond deze vond ik absoluut heel slecht. Bleef op 8 nummer staan in de vierde week. Van 10 naar nummer 7. Lange Frans en Baas B, featuring Brace en Moppy, ging van 10 naar nummer 7 in de derde week. Twee weken voor Anastasia en Sick and Tired van 21 naar nummer 6. Nummer 5 bleef nummer 5, Nina Sky en Move Your Body in de vijfde week. Hey, ook weer 5-5-5. Dan op nummer 4, de dames van K3 en de liefdeskapitein gingen van 7 naar nummer 4 in de derde week alweer. Dat betekent dat we ze gaan draaien, hoor. De nummers 3, 2 en Nee, geniet ervan, want we draaien ze non-stop.
1: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

En dat was hem dan, de top 3 uit 2004, week nummer 30. En wat draaiden we allemaal? Op nummer 3 draaiden we Maroon 5 en This Love en The Counting Crows en Futuring Bliff natuurlijk. Met dat mooie Holiday in Spain en dat allemaal uit 2004. En de nummer 1 natuurlijk, de zomerrit van 2004. Ozone en Dragons ten Dintai draaiden we hier op Brede Nu Radio. Nou keek ik even net stiekem naar het weerbericht en dan zie ik toch wel zondag 23, maandag 23. En dan dinsdag en woensdag 27 graden. En als ik dat hoor, dan denk ik aan deze plaat.

40 en Maybe Tomorrow uit 1987. Het zitten we op voor deze week. Volgende week zijn we er weer tussen 1 en 4 uur. En vergeet vanavond niet te luisteren tussen 8 en 11 natuurlijk HWTNS. En geniet vooral van de muziek, want je weet het, we zijn er 24 uur per dag. 7 dagen in de week met alleen maar heerlijke hits en de mooiste classics. Wat mij betreft tot volgende week en vanavond tussen 8 en 11 inderdaad HWTNS. Oftewel, het wordt toch niks zo show. Ik kan er ook niks aan doen dat ze het zo genoemd hebben, nee. Ik had het misschien anders genoemd, maar ja. Iedereen is anders natuurlijk, iedereen is typisch. Ja, ik ook. Dit is de laatste van Mariah Carey en Fantasy. Geniet lekker van het weer aankomende week.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1.5 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, daar sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1/2 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom, daar sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel-Dijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun. Maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog een uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog een half uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom, daar sta je een kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen een kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook een kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1/2 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, daar sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel-Dijwijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositiepremier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. This is the-

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 8:45 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir ez-Zor opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Hallo, ga jij mee?

0: Wat een goed nieuw liedje is dit van Taylor Swift. You're the patient zero hier bij Breda Nu. Is het toch anders, hè? Zo.
1: Ja, niet normaal, hè?
0: Niet zozeer omdat we op een andere locatie zitten, maar even een andere microfoon.
1: Ja, inderdaad. Ja. De microfoon waar ik normaal doorheen zou mogen praten, er zit een bekertje op met een kruisje.
0: Ja, dus die doet het niet. Nee, daar komt het op neer.
1: Ja.
0: Dus je bent ook niet zichtbaar nu iedere keer.
1: Nee, oh, wat jammer nou. Dat zal de kijker echt, echt vervelend vinden.
0: Ja, misschien dat ik mee kan schakelen.
1: Ja,
0: nou,
1: natuurlijk.
0: Ik zal erover na gaan denken. Goed, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van HWTNS. Leuk dat je erbij bent. Het is de zaterdagavond. Het is om precies te zijn de 26e van de maand september in het jaar 2026 na Christus.
1: Ja, inderdaad, kwartaal 3 van het jaar is alweer bijna afgerond, hè?
0: Nou, daar komt het wel op neer, inderdaad.
1: Dus, bijna tijd voor de jaarcijfers.
0: Nou, inderdaad. Ik weet trouwens al wel hoe mijn Spotify rap eruit ziet.
1: Oh. Ja, ik heb ook zo'n vermoeden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ik moet zeggen, ik denk dat mijn Spotify Wrapped een stuk hoger uit gaat vallen dit jaar. Want ik was niet per se Spotify-luisteraar. Maar nou, als ik in de auto zit, heb ik standaard Spotify aanstaan. Dus,
0: ja, maar tegenwoordig heb jij een eigen autootje natuurlijk.
1: Ja, dat
0: dus
1: scheelt
0: een beetje. Nee, en bij mij staat er podcastjes natuurlijk regelmatig aan, maar ook wel eens wat muziek. En ik denk dat er staan, denk ik, mijn top 3 is, denk ik, al wel bekend.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, en jij weet ook al wie allemaal, denk ik.
1: Ik denk Roos,
0: ik noem geen namen.
1: Ik noem Alice May, ik noem Roxy Dekker.
0: Ja, en
1: Foo Fighters, ja, zeggen, ja, dus, die moet ook eigenlijk nog ergens geplaatst,
0: ja,
1: worden.
0: Dus ik denk dat mijn top 5 wel compleet is. Laat ik het daarop houden.
1: Ja, die 4 die kunnen we wel met zekerheid.
0: Ja, die zijn er sowieso, zitten die erin. Dus, en de nummer 5 is waarschijnlijk een podcast.
1: Ja, maar dat zou die meetellen? Ja,
0: nou,
1: mee
0: weet ik niet of dat die meetelt, maar ik zit zo maar even te denken.
1: Maakt niet uit.
0: Dus er zijn bepaalde podcasts waar ik ook naar luister. Goed, van harte welkom bij HWTNS, ik zei het al. En laten we, want dat wilde jij er net al doen, dat vind ik heel gek, maar laten we de redactie vergaan. Maar even doen dan?
1: Bij deze geopend.
0: Oké.
1: We hebben de brede update. We hebben geen popnieuws. Doen we al jaren niet meer, maar toch.
0: Maar je blijft het noemen.
1: Inderdaad, ja, amen. Verder hebben we een jukebox. We hebben een vergeten liedje. En ik ga denk ik even op reis.
0: Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Want ja, weet je, we zitten natuurlijk op een andere plek tegenwoordig. En dan moeten we natuurlijk wel even met de buren kennis maken.
1: Ja, we moeten even met de buren kennis maken. Dus we gaan even kennis maken vanavond.
0: Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Ik zet je trouwens ook af en toe even op beeld. Dus,
1: oh, wat leuk. Dat zal de kijker vast fijn vinden.
0: Denk ik wel. Dat lijkt me logisch dat ze dat leuk vinden. Goed, nou, dat gezegd hebben, dan gaan we lekker beginnen, denk ik. Hè?
1: Vind ik een smart plan. Beginnen met de reis naar huis?
0: Deed je dat nu al?
1: Ja.
0: Oké.
1: Jij?
0: Ja, eigenlijk ook, maar ja.
1: Nou, top.
0: Zo lullig om dat te zeggen tegen de luisteraar.
1: Stap in, toch?
0: Het is op zich normaal, maar dat terzijde.
1: Ik kan het zeggen, als we dan nog niet gewend zijn.
0: Ja, dan ben ik nooit meer, denk ik.
1: Nee. Mag al naar huis?
0: Sorry?
1: Mag al naar huis?
0: Bijna. Nog
1: en
0: even 3 uur wachten, denk ik. Om 11 uur
1: dan?
0: Of zo. Nee, 11 uur.
1: En nu dan?
0: Nee, 11 uur.
1: En nu dan?
0: Nee, ook niet.
1: Ja, maar, en
0: nee,
1: nu dan?
0: 11 uur mag je naar huis. Eerst moet je even naar Crash-up luisteren.
1: Maar mag wel.
0: Nee, eerst naar Crash-up. Attentie, ja, attentie.

0: Eigenlijk is er weinig mis met dit liedje, hoor, Damien.
1: Ja, het valt wel mee.
0: Ja. Muziek van K3 samen met Donnie in de schaduw.
1: Uiteindelijk nog best grappig ook.
0: Ja, dat bedoel ik. Hey, ik moest even ergens met jou over hebben. Niet alleen met jou, maar ook met de luisteraar. Want, ja,
1: sorry,
0: weet je,
1: moest jij nog koffie hebben?
0: Nou, lekker. Ik heb hier nog wel een bekertje trouwens.
1: Ja,
0: neem maar een nieuwe
1: mee
0: trouwens.
1: Ja,
0: maar,
1: nee.
0: Gewoon vers, hè, dat is beter. Nee, wat het een beetje het verhaal is. Ik was, als je mee zit te kijken naar de Visual Radio, dan denk je misschien bij jezelf. Gozer, is jouw scheerapparaat kapot? En daar moet ik ja op zeggen. Die is inderdaad naar de Palestijnen. En dat is vervelend. Dat is echt... flink vervelend. Dus ik heb vanmiddag een andere gekocht. Daarom ziet het er nog zo uit zoals het er nu uitziet. Maar toen reed ik vanaf Breda richting de studio hier. En ik ga je even één ding verklappen. Ik ben toch wel ik rijd daar nooit eigenlijk. Ik ben toch wel een klein beetje geschrokken.
1: Oh, help, waarom?
0: Nou, ik reed over die hele lange weg. De Bakker en Ruper heet dat volgens mij. Die eigenlijk richting de afslag Teteringen en zo gaat. Dan weet je wat ik bedoel, hè? Als je dan langs de Hoge Vught heen rijdt, dat stukje. En daar schrok ik een beetje.
1: Wie, oh, help.
0: Ik keek zo naar die flats en ik denk bij mezelf... Dit zou zo opgepakt kunnen worden en ergens in Rusland in de wijk kunnen worden gepleurd.
1: Ik weet niet welke je bedoelt.
0: Nou, gewoon die flats die er langs de weg staan. Dat zijn toch gewoon... Als je dat ziet, is dat toch net een Oost-Duitse woonvorm.
1: Welke flats heb jij het dan over?
0: Die echt langs de... Volgens mij is dat de Bakker en Ruppweg staan. Als je daar op een gegeven moment rijdt richting richting Teteringen, zeg maar, als het ware. Dus
1: aan de rechterkant of aan de linkerkant?
0: Aan de linkerkant. Als je vanuit het centrum komt, rij je aan de linkerkant... heb je die tankstations en zo allemaal ook...
1: Weet je
0: wat ik bedoel? Dan rij je op een gegeven moment, ben je net voorbij... Vroeger zat daar Pieterman, die chocoladefabriek.
1: Jij zegt het.
0: Ja, daar vlakbij. Die leverde vroeger aan de HEMA. Leverde die al chocolade.
1: Oh.
0: Dus, en die zat daar vroeger. Maar als je daar net daarvoor staat, dus allemaal van die flats... Ik weet nu vlakbij de Hoge Vught, vlakbij dat winkelcentrum ook.
1: Ja, ik weet even niet exact...
0: Het zijn rode flats, als je het aan de buitenkant ziet.
1: Die rode flats?
0: Ja. Dat vind ik echt net alsof het zo uit Oost-Duitsland getrokken is.
1: Oh nee, dat heb ik echt totaal niet.
0: Nee, ik kan echt zoiets van nou.
1: Tenminste, het is een. Die zijn 10 jaar geleden gemoderniseerd. Dus het is 10 jaar geleden.
0: Ja, nou ja.
1: Was het modern volgens de bouwkundigen?
0: Ja, nou, je snapt wat ik bedoel toch een klein beetje? Of heb je dat echt helemaal niet?
1: Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk reuze mee vind vallen.
0: Nou, dat was persoonlijk iets. Ik had zoiets van, joh, weet je, daar moet ik het toch eens even over hebben. Stel jou dat ook op? Maar...
1: Ja, nee, maar daarom dat ik ook echt zat van... Nou, als je nou aan de rechterkant had gezegd, achter de bebossing...
0: Ja, dat is ook verschrikkelijk. Dat is ook niet willen wonen.
1: Dat is echt Oostblok, ja. Daar had ik het mee eens geweest.
0: Ja, dat is minstens zo erg inderdaad. Dat is misschien nog wel een tandje erger. Ja, nee, dat is wel waar. Daar heb je wel een punt. Dus nee, maar het viel mij op. Ik denk, joh, weet je, ik moet dat toch eens wel eventjes... Oh, volgens mij hebben ze weer niet gelezen. Wil jij heel even richting de deur gaan?
1: Richting de deur?
0: Ja, voor mijn maaltijd.
1: Oh,
0: ja, het is weer zover. Ik denk dat zij het zijn. Ik heb geen idee. Ik vermoed het.
1: Ja, ik ben niet gebeld.
0: Nee, daar was ik al bang voor. Ze hebben ook weer niet gelezen natuurlijk. Hè.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ik moet nog even wat aan jou vragen trouwens.
1: Uh-oh.
0: Ja, bedenk ik me net.
1: Vertel eens.
0: Ben jij van de week wezen poelen? Of was dat niet daar? Ja, ik ben iemand tegengekomen. Dus, dat zei jij, maar die was in een poelcafé, die persoon.
1: Nee, ik ben niet wezen poelen.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht dat je hem daar tegen was gekomen.
1: Nee,
0: vergeet ik te vragen. Dus, maar ik denk, joh, weet je, we zijn er toch op zender. Dus kan is gewoon gelijk vragen.
1: Nee, was niet het geval.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik denk, joh, ik ben wezen poelen. Ik wist niet dat jij zo sportief was, dacht ik bij mezelf.
1: Jij noemt poelen sportief.
0: Nou ja, hey, geef mij eens ook eens credits. Ik denk bij mezelf. Of nog dat je sportief bent.
1: Ja,
0: dat is ook.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dan denk ik bij mezelf, nou, joh, ik geef die jongen een compliment.
1: Ja, maar ik ben ook best sportief. Tenminste, in de zin van, ik ben aan het sporten.
0: Ja, ja, waar?
1: Zelf, nog.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar...
0: Dat ding wat jij toen gekocht hebt, werkt dan een beetje, of niet?
1: Ja, dat werkt zeker.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is wel een tipje van je.
1: Ja, dat zeker.
0: Voor de mensen die zich afvragen wat het is, kun jij het even uitleggen wat jij destijds...
1: Ja, het is zo'n... Je hebt ondertussen van die sportscholen die doen aan EMS-training, noemen ze dat. Dan worden je spieren nog wat extra gestimuleerd, zeg maar, met elektropulsen eigenlijk. En ik dacht, in plaats van zo'n duur sportschoolabonnement, koop ik zo'n ding zelf. Dan doe ik zelf de oefeningen.

0: bedoel, als je dat er nog bij wil, komt er nog eens een keertje 5 euro bij. Dan denk ik, ja, joh, ik ben toch niet helemaal mijn moot.
1: Nee, daarom. Dus ik dacht, ik doe het gewoon lekker zelf. Dat is makkelijker.
0: Slim, slim. Zullen we een keer gaan hardlopen dan als ik zover ben?
1: Ja, als ik ook zover ben.
0: Ja, voorlopig breek ik nog af hoor, bij de eerste bocht.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Maar als we het nou redden, stel je nou voor hè, dat wij dit gaan redden. Dat we dus inderdaad wel een keertje zouden gaan doen.
1: Ja, dan gaan we de single loop doen, Marco.
0: Oh, dat was namelijk mijn vraag. Goed. Zometeen de brede update, die komt eraan. Dat zullen we doen direct na deze plaat. En deze

0: blijft dit toch een leuk liedje, zeg hij. Midnight Oil and Bats Are Burning. Zo, nog één keer dan vooruit, kom op. Dankjewel. Inmiddels 4 minuten over 8:30. Tijd geworden voor een brede update uit het werk van Alexander Rockven. Leest voor Damien van Gageldonk.
1: Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het

0: vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Heiakker aan de Galdersweg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. In de eerste ronde voor de KNVB-beker zal NAC Breda het moeten gaan opnemen tegen Jos Watergraafsmeer. De amateurclub uit 020 is de enige vierde divisieclub die meedoet aan het hoofdtoernooi. Sparta Rotterdam mag tegen Fortuna Sittard. Wanneer NAC precies speelt, wordt nog bekendgemaakt. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredaanse Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om een doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niet iets om op terug te vallen.
1: Kijk, dat is dan weer een mooie prijs die ze gewonnen hebben. Het kan altijd werken, dat soort dingen. Eens even kijken naar het weer van Weerplaza. Het is droog en er trekken enkele hoge wolkensluiers over. De temperatuur daalt naar een graad of 11. In een enkele regio kan nevel of een mistbank ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 22 graden. Met 23 tot lokaal 26 graden is het in Limburg zelfs nog warmer. Maandag is het eerst wat wisselvalliger. Dinsdag en woensdag volgt na zomers weer de Indian Summer, zoals dat mooi heet, met temperaturen van 23 tot 29 graden. Mensen, korte broek kan weer uit de kast. Het verkeer van de ANWB.
0: Ja, inderdaad, op de A27... A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht is de rechterrijstrook dicht vanwege een kapotte auto. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en Geertruidenberg is het dicht. Dan wordt op dit moment het wegdek minder zwaar gemaakt op de Merwedebrug. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Schertogenbosch tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel is het dicht vanwege wegwerkzaamheden. En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht in beide richtingen is de Papendrechtse brug dicht. Ja, en dan de actuele situatie op het spoor in onze provincie. In ieder geval tussen Nijmegen en 's-Hertogenbosch. Er is een defect spoor, rijden veel minder treinen. Het duurt in ieder geval tot en met zondag 27 september. Morgen dus 1 uur 's nachts, maar wordt waarschijnlijk dinsdag. Verder in de landen tussen Arnhem en Zutphen rijden er geen treinen vanwege een aanrijding. Duurt tot 9 uur. En tussen Venlo, Mönchengladbach en Düsseldorf is er een tekort aan personeel. Daar rijden er ook veel minder treinen. En de treinen rijden er daar weer normaal om 9:15.
1: Ja, mooi.
0: Ja, tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
1: Hey,

0: In februari komt er een nieuwe album uit van deze meiden. De Suikerbuikmeisjes, oftewel de Sugar Babes. Wat een lekker liedje dit. Hey Ghost, het is een nieuw single. Vind je ervan?
1: Ik vind hem best lekker klinken.
0: Ja, toch? Dat vond ik ook. Ik had echt zoiets van, nou, wat een leuk liedje is dit geworden. Dus ik kan niet wachten tot volgend jaar in februari.
1: Ja, we gaan het
0: Het nieuwe album. Ik denk dat we het maar moeten gaan doen, joh.
1: Ik loop even naar de buren.
0: Ja, ik wou net zeggen, ga jij eens even kijken. Even kennis maken met de buren.
1: Ja,
0: dat
1: hebben we nog niet gedaan, inderdaad.
0: Vertel even hoe en wat.
1: Ik heb goed nieuws, want ik zie dat het lampje aanstaat. Dus dan kan ik gewoon aankloppen. Ik doe eens even kloppen. Even kijken of dat hij open doet. Nee, hij zit heel gefocust. Oh, wat is dit nou? De buren doen gewoon niet open. Ik ga met een bak koffie voor de deur staan bij hem.
0: Ja, vertel even wat we bedoelen met de buren.
1: Ja, met de buren bedoelen wij welkom bij Breda Nu, maar voornamelijk ook bij de ORTS. Wij zijn met Breda Nu verhuisd naar Oosterhout. Dat allemaal aangaande de nieuwe streekvorming. Ik ga even aankloppen, want ik zie dat er iemand uit zijn talkje is. Dat is even prettig. Oh, de deur is zelfs gewoon open. Ik had gewoon binnen kunnen banjeren. Dat is helemaal handig.
0: En
1: wij komen even kennis maken met de buren. Goedenavond, Axel.
2: Ja, goedenavond. Lang geleden.
1: Ja, dat is heel lang geleden.
2: Eigenlijk niet, Breda Bars nog een paar weken geleden.
1: Dat is inderdaad wel waar, ja. Het valt eigenlijk reuze mee. Maar wij staan bij de buren binnen, dat is toch handig?
2: Ja, inderdaad.
1: Hoe loopt de uitzending?
2: Ja, goed, bij jullie.
1: Ja, nou, tenminste, Marco, hoe loopt hij?
0: Ja, hij zit vooral. Maar
1: nou, hij zit in zijn geval vooral.
2: Ja, precies.
1: Ja, ik wil net zeggen, hij blijft daar heerlijk rustig aan op zijn reet zitten, zak hoor. Ja,
0: daarom ga jij, hè?
2: Je moet vooral niet te moeilijk doen op de zaterdagavond.
0: Nou,
1: daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar mensen luisteren dus nu naar Axel's Weekendclub. Bij ons is dat dan natuurlijk de Het Wordt Toch Niks show. Gaan jullie een graantje meepikken van ons?
2: Waarom niet?
0: We kunnen natuurlijk gelijktijdig een plaat instarten.
1: We kunnen gelijktijdig een plaat instarten. Maar als wij nou een band hebben, Marco, kunnen we dan niet gewoon een doorprikje maken? Dat moet Axel natuurlijk ook willen. Maar...
0: Dat zou in theorie moeten kunnen, lijkt mij.
1: En dat moet op zich kunnen. Dat is misschien wel een leuk idee.
2: Ja, inderdaad. Als er een keer een band is, dan laat het maar weten. Dan kunnen we dat samen doen. Ja,
0: ja toch? Dat is wel leuk. Dus,
1: Marco, bel Roosmarijn Otte alvast op. Dan weten ze ook dat het op de ORTS komt.
0: Ja. ik heb een heel kort lijntje met...
1: Ik wil net zeggen. Ik zeg nog een heel veel succes met de show.
0: Heeft hij nog een verzoekje?
2: Jullie ook.
1: Heb jij nog een verzoekje?
0: Of luistert hij niet naar ons?
1: Luister jij niet naar ons? Of heb jij onze afluistering niet?
2: Nee, ik heb jullie afluistering niet, maar ik kan straks wel na de show. Ik ben om 10 uur klaar, dan kom ik wel even langs.
1: Oh, leuk. Nou, dan zien we je zo meteen nog even. Dat is toch wel weer handig, hè? Ben ik alleen niet bij hem in zijn uitzending geweest. Wat een aso trouwens. Je hebt helemaal niet ons voorgesteld bij jullie. Dat wij jullie
0: buren. Nee, maar hij heeft ook geen draadloze
1: nou?
0: Meer.
1: Nee, laat maar weer zitten. Ik hoor het alweer. Nee, top. Leuke buren dit. Echt fantastisch.
0: Ja, maar ja, weet je, dat is nou eenmaal hoe het werkt, jongen. Dat heb je nog niet door, maar zo werkt het.
1: Ja, nou, als dat is hoe het moet gaan werken.
0: Nou, dat wordt niks, hè?

de Pleinweg in Rotterdam. Clarence Bakker, oftewel C.B. Milton. Wat was dit een grote plaat, zeg hij, in de jaren 90. It's a loving thing. Tot een 11 uur luister je naar HWTNS, de Het Wordt Toch Niks Show bij Breda Nu. We gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. Doen we met deze van The Wombats. Ken je ze nog? Wat was dit een leuk liedje. En dat is dan in 2007 geweest. Ik heb het over

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen. Ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Daar gaat-ie!

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: de Chinese versie dit trouwens.
1: Oh ja.
0: Je hoorde Verliefd zijn van Guus Meeuwis samen met Paul Elstak. En daarvoor Zo geil als een bosje sipels in augustus. Oftewel Horny 98, of 98 moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk, van Moesty samen met Hard and Juicy. Wat een leuk liedje. Ik had ook kunnen zeggen titten en ben je geil of een koekje natuurlijk.
1: Ja, dat had ook nog wel een puntje. Alles kan, koffie kan, thee kan, alleen wind kan niet meer.
0: Nee, nou, tenzij dus een deetje van opzetten. Dat kan allemaal.
1: YouTube-videootje.
0: YouTube. Zou er een YouTube-video van Wim Kam zijn, denk je dat?
1: Zal ik eens even op Wim Kam zoeken?
0: Ja, nu eens even kijken.
1: YouTube.
0: Zal ik jouw schuifje dan openzetten? Kom.
1: Dat zal niet gaan.
0: Oh, je zit op je laptop.
1: Ja.
0: Okay, ja, dat scheelt een berg. Wie iets gevonden?
1: Even kijken. Wim Kam. Ja, ik zei toch tegen jou dat ik naar een... de oudejaarsconferentie.
0: Van 1982 of zo?
1: 1979.
0: Oh, dat is ook goed, ja.
1: En de oudejaarsconferentie van 1976. En inderdaad van 1982 een Ajax-mop.
0: Nee, doe me niet.
1: Nou, nee, ik ben wel benieuwd.
0: Nou, wacht even dan. Ja, ga je gang.
2: Ajaxiets, weet je die horen? Die hebben die oude Ajaxiets, weet je die horen? Die heb ik ook kort geleden gehoord, staat hierop. Nou, was een oude Ajaxiet, dus dat is een liefhebber geloof van Ajax, weet ik precies. Nou, in ieder geval, Ajax enthousiast. De oude Ajaxiet, en die zit s'avonds in Schemer in Vondelpark. Nou, moet goed hoor. En die zit daar in Vondelpark en schemert al een beetje, ziet een figuur voorbij gaan en denkt, verrek, dat is de engel Gabriel. Hij erachteraan en zegt, ben u zo'n Gabriel? En dan zegt, ja. Hij zegt, het is misschien gek dat ik het u vraag, maar het interesseert me zo enorm. Ik zit er altijd over te tobben. Wordt er in de hemel ook gevoetbald? Zegt Gabriel, nou, u zal het gek vinden. Nou zit ik er al zo lang, maar ik weet het niet. Maar ik moet toch even naar boven toe. Ik zal het meteen voor u vragen. En als u hier rustig op diezelfde plek blijft zitten, dan kom ik het nog vertellen. Hij zegt, ik blijf hier rustig zitten, ik heb alle tijd. 10 minuten later, Gabriel naar beneden, komt hij naar hem toe. Hij zegt, ja hoor, er wordt gevoetbald, morgen is een wedstrijd. Jij moet meespelen.
0: Oké, die vind ik toch wel weer leuk. Ja. Oké, weet je, soms heeft hij wel humor gehad, die man.
1: Ja.
0: Ja, dus dat. Even kijken hoor, 9 minuten over 9. We hebben geen live muziek, hè?
1: Nee.

0: moet je heel eerlijk bekennen, ik heb even een plaat uit de jukebox getrokken. Oh. Omdat ik die echt per se wilde doen. En daar kan ik namelijk gelijk even ergens naar verwijzen. Vind je dat heel erg, dit keer?
1: Had je daar niet even kunnen vertellen, voordat ik dat ding van de zolder af had gepakt.
0: Dat is wel waar, daar heb je een punt. Hij staat weer op de redactie. En ja, goed, oké, sorry. Dat had ik misschien even moeten vertellen. Maar het heeft ermee te maken, er is een podcastserie. En die gaat over ABBA in Nederland. En die is echt serieus de moeite waard. Moet je even beluisteren. Kan je gewoon vinden op de grote podcastplatformen uiteraard. En NPO Luister geloof ik dat hem ook heeft. Maar het is serieus zo goed in elkaar gezet. En het gaat volledig over die band. Die eigenlijk in Nederland voor een groot deel zijn oorsprong heeft. Als je dat even goed gaat terugluisteren.
1: Oh.
0: Ja, dat is echt... je moet eventjes goed luisteren naar het verhaal. Maar er is echt heel veel van het hitmateriaal is dankzij Nederland ooit gekomen. Leuk, hè?
1: Dat klinkt interessant.
0: Ja, dus mijn advies is om die podcast er even bij te pakken. Nou, ik heb dus uit de jukebox even een plaat getrokken. Dat is deze. Die is dus van ABBA. Komt van het album Visitors. Is een van de allermooiste die ze gemaakt hebben. Dit is Eagle.

0: Tijdens het schrijven beeldde Björn zich in dat hij een adelaar was en dat hij vloog over allerlei kliffen en dat soort dingen. Dat was de inspiratie voor deze plaat. Wat goed dit, hè?
1: Dat is een uniek verhaal.
0: Ja. Luister de podcast, dan kom je erachter wat er nog meer achter zit. Er zit nog een heel verhaal achter. Geproduceerd door Stig Anderson, dat wel. En nou ja, zoals gezegd, Björn Ulvaeus, die heeft deze dus gemaakt voor de rest samen met het team van ABBA. Het was overigens, op dit album was het eigenlijk voor de eerste keer dat ze zich volledig focuste alleen op ABBA.
1: Oh.
0: Dat is ook wel grappig om te weten. Hmm. Dat wist ik ook niet, maar dat is allemaal allemaal verteld in die, podcast. Dus,
1: nou, dat is dan wel inderdaad een luistertipje.
0: Ja, nou ja, daarom. Dus ik denk, joh, gelijk met dat maar delen. Hey, heb jij hem al besteld? GTA 6?
1: Nee.
0: Oké, okay, nou, dit is het thema ervan. Ja, de muziek van Morgan Wallen. Last Thing You Need. Je hoort hem bij Breda nu.

0: Chapel Realm, de dame van de Pink Pony Club. En de giver, je hoort hem hier bij Brede nu in HWTNS. Tot 11 uur zijn we bij zometeen. Een nieuwe Brede update. Yeah. Komt er onder meer nog aan. Ja, dus...
1: Wat zei je?
0: Komt er onder meer nog aan, zei ik.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus nog veel meer onderweg natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, geen idee wat, maar hadden we nog een vergeten liedje? Weet ik veel.
1: Ja.
0: Ja, hadden we ook, hè?
1: Ja, we bijna weer vergeten.
0: Ja, we moeten misschien eens op gaan schrijven. Misschien moet er iemand gaan notuleren voortaan bij de vergadering.
1: Notuleren?
0: Ja, dat is eigenlijk ook niet nodig, hè? We kunnen het ook niet lezen, dus dat scheelt. Nee.

0: Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hier heel lang niet aangewild aan deze plaats. Maar uiteindelijk is hij toch best wel leuk. Magnetic! En waarom wilde ik er heel lang niet aan? Omdat ik hem veel te veel vind lijken op die Maserati. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Ja, je hebt me wel door, hè? Daar hoor je ook een beetje in. Volgens mij exact hetzelfde melodietje ook.
1: Ja, dat zou wel goed kunnen, ja.
0: Ja, dus daarom wilde ik hem misschien niet aan. Maar weet je, uiteindelijk heb ik hem geaccepteerd. En we accepteren iedereen. Het is de dag van de biseksualiteit. Dus dan moeten we sowieso iedereen accepteren, vind ik zelf.
1: Ja.
0: Ja, dus prettige feestdag. Iedereen die dat,
1: Is.
0: Ja, toch? We moeten straks nog even... Ik ga volgende week naar iets toe. Daar moeten we straks even over hebben, denk ik.
1: Oh jee.
0: Ja, ik heb weer wat bedacht. En ik vind dat we het daar nog even over moeten hebben.
1: Ik ga het allemaal merken.
0: Ja, ach, ja, weet je, we doen het toch, zou je zeggen. Dus, even kijken, inmiddels is het bijna 9:30. We lopen iets voor op schema. Het is ook wel eens weer anders geweest. Dus uit het nieuws van Alexander Rockven leest voor Damien van Gageldonk.
1: De nachtelijke branden... De nachtelijke branden blijven Breda teisteren.
0: In Chinees heet het blonde, dus het is niet erg.
1: Nee, lekker zo doen. Dit keer was het raak in Boeimeer. Twee deelscooters en de inhoud van een container gingen in vlammen op. De politie gaat uit van brandstichting. Ze vraagt iedereen om eens goed te kijken of er geen camerabeelden beschikbaar zijn van de branden. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen.
0: Als ze camerabeelden hebben, hebben ze ook getuigen. Huh? Als ze camerabeelden hebben, hebben ze ook getuigen.
1: Ja, Stichting Jaken Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van de Breda's Amazing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaken werd getroffen door slecht weer en dat zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Verkoot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het

0: auto met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de auto is meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een ademtest gedaan en bleek dat de vrouw veel te veel had gedronken. Bij het ongeluk raakte verder niemand gewond.
1: Onze reporter was ter plaatse en maakte de volgende opname. Klinkt heel heftig weer. Ik weet niet hoe dat...
0: Stevig, ja.
1: Ja, dat is echt... Goed, laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Het is droog en er trekken enkele hoge wolkensluiers over. De temperatuur daalt naar een graad of 11. In een enkele regio kan nevel of een mistbank ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 22 graden. Met 23 tot lokaal 26 graden is het in Limburg warmer. Maandag is het eerst wisselvalliger. Dinsdag en woensdag volgt nazomersweer met temperaturen van 23 tot 29 graden. Ik zit trouwens te denken, stel je nou voor, hè, dat je in Limburg zit. Dat is toch niet goed voor de vlaai als het zo warm is? Dat loopt toch helemaal uit, anders toch ook zonde. Goed, oké, dat gezegd hebben we, gaan we naar het verkeer van de ANWB.
0: In de ganse landen 18 vertragingen over een lengte van 0 kilometer uit de regio, neem ik met je door. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht is de rechte rijstrook dicht door een kapotte auto. Op de A27 knooppunt Hooipolder richting Geertruidenberg en tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem is het dicht. Dat komt door werkzaamheden aan de Merwedebrug.
1: Dus ik moet omrijden? Oh nee, niet.
0: A27 Breda-Gorinchem.
1: Nee, dat hoeft niet, dat hoeft niet.
0: Op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel is het dicht vanwege wegwerkzaamheden. Ook en op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. In beide richtingen tussen Dordrecht Centrum en Papendrecht dicht, want de Papendrechtse brug wordt gerenoveerd.
1: Ja, dat duurt nog wel even tot volgend jaar april, dus dat is nog even wachten, denk ik.
0: Ik mag hem nog best wel lang benoemen, iedere week. Ja,
1: daar hebben we voorlopig in ieder geval vulling.
0: Ja, en dan op het spoor zijn er veel van de meldingen toch wel verholpen. Er is nog wel één storing tussen Nijmegen en 's-Hertogenbosch. Daar is een defect spoor, rijden veel minder treinen met die reden. De treinen rijden weer normaal om 12 uur 's nachts, maar wordt waarschijnlijk dinsdag. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Let's go, girls.

0: daar nu. Zo.
1: Oh, wat kan je toch goed timen, Marco. Niet normaal. Ach, jemig. Heb je een schouderklopje nodig? Ik kon jou even een schouderklopje geven. Speciaal omdat jij zo goed kan timen. Dat doe jij enorm goed, Marco. En dat moet ook een keer gezegd worden. Hier, kijk, schouderklopje.
0: Ik word hier zo verschrikkelijk moe van. Ongelooflijk dit. Wat is dit nou toch weer voor onzin? Ja, alsof ik het anders doe dan normaal.
1: Nee.
0: Waarom moet dit dan?
1: Gewoon omdat... kan.
0: Oké, nee, goede reden. Dus op zich wel een goede reden.
1: Nou, goed. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.
0: Ja, nee, oké. Nee, ik vind het prima allemaal. Hé, ik zei net tegen jou, ik moet je wat vertellen. Ik ga volgende week wat doen.
1: Oh jee.
0: Er zijn
1: Race for Impact, dames en heren.
0: Nou, het valt op zich mee hoor. Maar het is ook gelijk een leuke aankondiging, denk ik. Volgende week is het namelijk 4 oktober, dus Dierendag. Dat is op zondag volgende week.
1: Ja.
0: En dan vindt er in Breda iets plaats en dat heet Luisterpunt. Zeg je dat iets?
1: Nee.
0: Nou, dat is heel leuk, want het is namelijk een evenement wat georganiseerd wordt in Breda al een tijdje. Dus er zijn al 2 edities geweest van Luisterpunt, 2 of 3 edities geweest. En dat wordt georganiseerd door Suus Reewinkel. Suus Reewinkel, die kennen we als Suus, die je ook wel als een podium zag staan vorig jaar nog bij Breda Barst. En die doet daar dus singer-songwriters uitnodigen die een paar nummers komen spelen die avonden. En dan kan je kaartjes verkopen. Dat is hartstikke leuk.
1: Nou, wat leuk.
0: Dus en volgende week ga ik daar naartoe.
1: Oh, gezellig.
0: Ik ga heel even voor je kijken, want ik ga nou uit mijn hoofd wil ik dingen gaan noemen, maar dat moet ik niet willen.
1: Dat is nooit verstandig.
0: Nee, daarom. Dus ik zoek er heel even voor je bij wie er nou eigenlijk allemaal komen. Ik weet het wel, maar het is Luisterpunt Breda heet het. Dat wordt al een paar keer gedaan. En volgende week dan staat daar Dear Adam.
1: Ja.
0: Dat is een singer-songwriter duo. Echt heel goed, ik ken het toevallig. Nina Bailey.
1: Yeah.
0: Ja, en dit is dit is voor mij reden genoeg om te gaan.
1: Ja.
0: Daar speelde ook Roosmarijn Otte.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, en die gaat daar van haar... ik weet niet of ik dit mag vertellen. Ik ga gewoon vertellen. Die gaat van haar nieuwe EP al dingen spelen.
1: Oh,
0: ja, die gaat wel niet wat ze hier komt spelen. Maar ze gaat wel al dingen laten horen die binnenkort uitkomen. Mm. Dus ik weet welke nummers ze gaat spelen. Tenminste, ja, ik weet ze alle 3 die ze gaat spelen. Maar dan weet je in ieder geval dat dat er ook nog aan zit te komen. Dus,
1: ik ben benieuwd.
0: Leuk als je daar naartoe wil. Ik zei het al, Luisterpunt Breda. Je kan even kijken op Instagram. Is echt zeer de moeite waard. En misschien zie ik je volgende week toch wel. Dat zou zomaar kunnen. Je weet maar nooit.
1: Weet ik of
0: toch? Nou, over die ene gesproken dan. Dit is Roosmarijn zelf. En laten we dan nog maar eens een keertje uit de kast trekken. Jij hoort bij mij. Het is mijn persoonlijke favorietje om heel eerlijk te zijn voor Roosmarijn op dit moment.

0: bij mij. Gisteren werd ze 23, deze Rosmarijn Otte. En jij hoort bij mij. Dus nou, binnenkort staat ze hier. 16 oktober, zeg ik uit mijn hoofd. Nee, 24 oktober.
1: Nee, 24 oktober.
0: Ik zei het verkeerd. Mijn excuus, mensen. Dan komt ze hier om haar nieuwe single te spelen.
1: Ja, want jij haalt hem door de war.
0: Ja, 16 oktober is de Popronde Breda.
1: Is de Popronde Breda.
0: Ja, daardoor haal ik hem door de war. En nou goed, wat ik al zeg, 24 oktober dan wel. En dan komt ze haar nieuwe single spelen. Die heet trouwens, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Dus, en wij zijn er al lang klaar voor, toch?
1: Ja. Ook klaar mee, maar...
0: dat is wat anders.
1: Hoe laat is het eigenlijk?
0: 9:45. Hebben we nog wat bijzonders?
1: Nee.
0: Je wil naar huis begrijpen.
1: Ja.
0: We krijgen zo nog bezoek.

0: De muziek van Suus, oftewel Suus Reenwinkel in dit geval. En It's Your Call, dus gewoon lokaal.
1: Ja,
0: lekker,
1: Breda's.
0: Hè? Ja, nou ja, van origine uit Amersfoort trouwens.
1: Ja, oké.
0: Okay, maar inderdaad, ja, voor ons lokaal. Want ik bedoel, ze stond wel op Breda Barst en ze woonde in Breda. Daar heeft ze ook gestudeerd. Dus moeten wij trouwens, want dat is nog wel even een vraag. Die staat me nu in één keer, komt die helemaal bij me bovenborrel. Moeten wij zometeen niet de rode loper uitleggen?
1: Oh, ja.
0: Ja, dat hadden we nog niet aan gedacht natuurlijk. Is die mee verhuisd?
1: Nee, helaas.
0: Ja, dan zal die het ermee moeten doen.
1: Ja.
0: Ja, we krijgen een bezoek van de buren. Dus dan moeten we eigenlijk met alle ega's ontvangen.
1: Moeten we goed voor de dag komen.
0: Is de gebak geregeld? Ook niet.
1: Ook niet.
0: Zou die dan wel willen langskomen?
1: Nou, lijkt me sterk.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij gelijk vlucht.
0: Ja, dat
1: zou ik ook doen.
0: Het lijkt me op zich. Nou ja, weet je, dit is wel grappig. Want ik bedoel, we hebben het er net. Je bent vanochtend, zeg maar. Sorry, vanmiddag, vanavond, weet ik veel. Je bent er net wezen buurt bij Axel. Dat is onze nieuwe buurman. En hier in het pand. Want we zijn, zoals mensen misschien weten, verhuisd naar Oosterhout. Mocht je ons zoeken op de Duitlaan 27 in Breda. Dan sta je helemaal verkeerd. Moet je niet meer zijn. Je kan er gaan staan, maar we doen niet open. Want we zitten er niet meer.
1: Nee.
0: Oh, daarover gesproken. Weet je wie er een keer langs wil komen?
1: Nee.
0: Die stuurde een berichtje. Ik kom binnenkort een keer langs. Martijn Gozevoort.
1: Oh jee.
0: Ja, denk dat hij op de verkeerde plek staat.
1: Wordt leuk.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Jij is een succes met langskomen.
0: Ja.
1: Hij kan daar langskomen.
0: Ja, hij kan langskomen. Hij vindt ons niet meer. Dat is wat anders, denk ik.

0: Ik denk dat we hier mensen een plezier mee doen, Demi.
1: Weet ik al zeker. Ja.
0: Ik denk oprecht dat we hier mensen een plezier mee doen. Wat is dit toch lekker?

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Kom nou, het begint toch! Ado.

0: niet heel eerlijk bekend dat ik dit wel de mooiste vind van de Killers, hoor. Mr. Brightside. Je hoort hem bij Breda nu. Ik had daar nog een vraagje aan jou. Voel ik het vergeten? Ja, we hebben net afgesproken dat we in november komen afspreken bij jou bij de Karo Hokenbar.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en maar werk jij daar ook al met je in eerst of niet?
1: Nee.
0: Oh, ik wou zeggen, kan ik hem dan doorkoppelen op die van jou?
2: Dat was
0: ja
2: hoor, dat kan
0: ja,
2: wel.
0: Ja, dan is mooi.
2: Ja hoor.
0: Ja, ik vind het wel fijn als ik een ineertje heb, als dat is daar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Echt, wat zijn we toch.
0: Zijn wij eigenlijk een stelletje. Nou ja.
1: Stel maar flappers. Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, nou, daar komt wel op neer. Goed, nou.
1: Zit daar dan ook een auto op?
0: Ja, ja.
1: Nee, natuurlijk.
0: Ja, dus, dat...
1: ja, maar dat is alleen maar het voor een auto.
0: Ja, dat maakt toch niet uit. Ik heb toch een kabeltje ervoor.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Dus dat is op zich heel makkelijk geregeld. Dus als jij hem aankoppelt, dan kan ik hem erop inprikken.
1: Ja, ja, ja. Nee, goed, doen we dat wel.
0: Ja, dat is geregeld. Ja, dan kan ik een beetje monitoren als ik zelf moet gaan staan neurien daar. Want, oh, dat is leuk als je het wil weten wat we gaan doen. Ik denk iets van K3.
1: Oh jee.
0: Maar misschien wordt het wat anders, hoor. Het kan ook nog wat anders worden, maar...
1: Alle
0: heb je zelf een suggestie?
1: Van
0: Afrika tot in Amerika. Je moet dit niet te hard roepen, want voor je het weet zoek ik iets op.
1: Oh jee. Nee, doe maar niet. Nee,
0: zoek gewoon een karaoke track op. Dan gaan we hem gelijk doen. Dus
1: oh, nou, maar ik heb hier karaoke op mijn laptop staan.
0: Ja, het is goed.
1: Ja, ik maak geen geintje.
0: Ja, dat weet ik. Dat weet ik, maar...
1: Wil je caravan?
0: Nee.
1: Dat kunnen we regelen, hoor.
0: Nee, ik heb het binnenkort in mijn auto. Dan ga ik al proberen hoe dat werkt.
1: Dat is keileuk.
0: Ik vraag me af als mensen dan zien rijden, dat ze dat denken als je ziet zitten met dat spul aan.
1: Eens even kijken.
0: Dr. Bear, nou staat die ertussen?
1: Ja, oh, die zal er zeker.
0: Als die ertussen staat, gaan we die doen die avond. Dat weet hij nog niet, maar dat vind ik dan wel. Dat doe ik. Ben ik Bonnie Sinclair wel? Kijk hoor. Ja.

0: Maar weet je dat dit stiekem eigenlijk gewoon een heel goed liedje is?
1: Ja, dat is een heel
0: goed liedje. Dat is echt een heel goed liedje. Zullen we dan gewoon... Pak het er even bij, waarom ook niet? Maakt het uit. Laten we hem gewoon gelijk draaien. Het is toch een leuk liedje. Kom maar even. Even tussendoor. Bonnie, kom klaar. Dit is het.

0: wel stiekem een favorietje van me ergens, weet je dat?
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja. Dirk en Bernhard, Bonnie Sinclair, zijn met Ron Brandsteder. Of zoals sommige mensen hem noemen, Ron Brandstichter. En 50 jaar oud alweer dit liedje, joh.
1: Oh, jemig.
0: Ja, dus... weet je, kijk, origineel ook. Heb je dat wel eens gehoord?
1: Klein stukje
0: van het origineel. Dit, samen met Kelly Marie is dit Joe Dolan. Dit is origineel, voor de duidelijkheid. Even zomaar, omdat het kan. Ik zal maar eentje doorspoelen.

0: op zich wel grappig, hè? En dat was, in dit geval is Kelly Marie dus de zuster die daarin in zit. Dus de dokter Bernard van de van de originele versie.
1: Jezus.
0: Geinig toch, of niet?
1: De Morino.
0: En Kelly Marie, die ken je dan weer van It Feels Like I'm in Love. Een discoetje uit de jaren 80. Goed, dat gezegd hebben we zometeen. Wat hebben we nog? Oh ja, bezoek.
1: Ja, bezoek.
0: Waar blijft hij eigenlijk?
1: Bezoek.
0: Hij is al lang klaar met zijn programma.
1: Ja.
0: Had al lang hier kunnen zijn. Met koffie en met gebak. Dat had ik wel opgerekend. Maar ja, helaas, weer niet gelukt.

0: voor je knieën.
1: Nee, was goed. Ik bedoel, met het aan het ogen kunt je wel de twerken.
0: Nee, dat lijkt me niet zo heel verstandig.
1: Nee, ik had dat van de week. Dat is wel grappig. Ik had dat gisteren in Leiden was ik met een collega. En die stond met zijn dingetje om. Hij heeft een tablet aan een touwtje. Ja. En die maakte wat geluidjes. Dus toen stond hij een beetje zo in de weer te gaan, weet je wel. En stond bij de klant daar tegenover. Stond er iemand naar buiten te kijken net. Ik zeg, sta je nou te twerken voor die man?
0: Dus oh jee.
1: Ja, en die man stond ook echt te kijken. Zo van, wat is hij nou aan het doen?
0: What the fuck?
1: Dat was wel grappig eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Dat moet een raar gezicht zijn geweest.
1: Dat was een heel raar gezicht. Ik vond het een gek gezicht. Dus kan je nagaan. Hey, zometeen de brede update natuurlijk. Daar zit dit niet in. Dus ik meld het eventjes. NAC Breda moest vanavond spelen.
0: Ik wou het net zeggen. 4-2 gewonnen notabene. Ze staan op de negende plek tegen FC Eindhoven.
1: Het is ook niet zo moeilijk. Maar
0: nee, dat is wel de andere kant van het verhaal. Maar
1: Zelfs FC Volendam heeft gewonnen.
0: Ja, inderdaad. FC Volendam tegen VVV, inderdaad. We hebben MVV Helmond Sport is 2-0 geworden. Roda tegen RKC is 2-0 geworden. Emmen tegen Top Os 1-0. En Heracles Vitesse ook 2-0.
1: En MVV hebben we nog niet gehad, toch?
0: Jawel, MVV had ik al wel gehad. Okay. MVV Helmond Sport.
1: Oké, oké.
0: Okay, okay.
1: Nou, en dan heb ik nog ander nieuws voor je. Want dat is dan ook nog eens een keertje gebeurd. Het was vandaag. Waarom ben ik die nou in één keer kwijt? Vandaag hier zo. In de Eredivisie werd er ook gespeeld, volgens mij.
0: Ja, dat zou goed kunnen.
1: Oh nee, dat is morgen.
0: Een deel vandaag.
1: Nee. Ik zat verkeerd te kijken. Ik zat bij de vrouwen te kijken. Die hebben vandaag gespeeld. De vrouwen van 020 hebben gewonnen.
0: Oh.
1: Met 7-1 van ADO Den Haag.
0: Oh.
1: Ja. Maar nee, ik dacht dat er vandaag ook gespeeld werd door de mannen van Feyenoord en zo. Maar dat is vandaag niet. PSV moet ook niet. Ze moeten pas de 9e oktober moeten ze pas weer spelen, PSV, tegen Heerenveen.
0: Is dat zo? Ja, 9 oktober inderdaad.
1: Dus, ja, ik was een beetje in de war ook. Dus, in
0: heb je vaak last van?
1: Sorry?
0: Vaak last van?
1: Ja, en dan heb ik meestal dat iemand me daar weer uittrekt op de een of andere manier. Dat is op zich wel fijn ook. Ja, je wilde wat zeggen, hè? Je wilde wat zeggen.
0: Nou, ik zat misschien doeltje op een nummer of zo.
1: Nee hoor, helemaal niet. In dit geval niet. Dit is Ella Langley.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Cabaretmensen.
1: Cabaret. Licht af, stout rol om.
0: Nou ja, maar weet je, ik zeg ook eerlijk als het niet kan. Hè? Dat is de andere kant weer, Damien.
1: Ja, ja, ja. Laten we het daar maar op houden.
0: Ja, goed. Hey, we hebben de buurman. Sorry van het vergeten van de rode loper en zo. Maar
2: oh, ja, ja,
0: ik hoop, nou, dat je het niet erg vindt.
2: Nee, prima. Volgende keer.
0: Ja, nou, volgende keer zorgen we dat er een rode loper ligt. Even voor de duidelijkheid, Axel Pas, stem hoor je. Heb je Pas ook gehoord, want hij zat namelijk gewoon bij Brede Bas, was hij erbij.
2: Ja.
0: En je bent tegenwoordig onze buurman. We hebben je net ook al heel even gehoord in de uitzending. Ja. Hoe ging je show?
2: Ja, ging lekker. En jullie gaan natuurlijk. Nou, verder niet echt bijzonderheden of zo. Ja, jullie gaan natuurlijk een uurtje langer door. Dus we beginnen ook om 8.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, we komen eens even binnen.
0: Nou, we gaan niet alleen een uurtje langer door. We hebben ook vaak dat we nog langer doorgaan. Want dan hebben we nog een band in de studio of zo.
1: Ja. En dan
2: nog langer.
1: Willen ze uit. En
2: ja, dan, ja, nou ja, waarom niet?
0: Ja,
2: zaterdagavond, ja, moet kunnen toch?
1: Maar een eigenheidje blijf je houden.
0: Dat en een beetje, het is beter dat wij uitlopen als onze mascara.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Ik wil net zeggen, daar word je niet blij van.
2: Nee.
0: Dus nee, dat is een beetje het verhaal. Maar een lekkere show gehad.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Nog bijzonderheden gehad in de show voor de rest? Had je iets leuks?
2: Nou ja, ik dacht tegelijkertijd, ik ga wel eens een keer live op TikTok.
0: Oh, dus je hebt TikTok.
2: Ja, ja, live tegelijkertijd. En ik moet zeggen, veel mensen die daar meekijken, meepraten, weet je wel. Dus dat is leuk. En,
1: van moet je getiktokt.
2: Ja.
0: Nou, dat is alleen maar lekker.
2: Ja, dus, interactie met kijkers of en luisteraars op die manier.
0: Ja, nee, maar dat is ook lekker. Nog verzoekjes gedraaid?
2: Ja, die ook weer voortkwamen uit TikTok.
0: Wat is het bijzonderste verzoekje?
2: Ja, die nieuwe van K3. Heb je die gehoord?
1: Die hebben we gedraaid.
0: Nee, dat is Schaduw.
2: De zomer van Oja Lele. Dat is de VRT zomerrit. Hè, ook.
0: Ja, dat heb ik gehoord inderdaad. Maar die heb ik niet gedraaid. Wij hebben vanavond Schaduw gedraaid.
2: Oh, kijk.
1: Oh, excuse. Ja,
0: dus, maar nee, want wij zijn natuurlijk groot K3-fan. Jij en ik. Ja,
2: ja, ja.
0: Vooral van wie vind jij het leukst?
2: Hoe heet ze? Die middelste.
0: Is dat Marten?
2: Nee. Klaasje? Of is die niet meer?
0: Klaasje? Nee, volgens mij is die al dood. Ik geef het even kijken.
1: Jezus.
2: Ja, ik heb het idee dat de kinderen
0: Hanne, Marten of Julia?
2: Ik heb geen idee.
0: Ga jij voor een Belg of een Nederlander?
2: Dat die Nederlander is.
0: Dat is Julia.
2: Ja, die. Ja, die
0: op deze manier kan ik hem makkelijk vragen. Dan zijn we
2: ja, inderdaad.
0: Dus, en voor wie ben jij? Doe ze alle drie maar.
1: Eigenlijk wel.
0: Zolang het maar ademhaalt en 37 graden is, vind jij het ook lang best natuurlijk.
1: Jezus, makkelijk hier.
0: Die was te makkelijk, Damien. Daarover gesproken, over makkelijke dingen. Alexander Rockfan die schreef vandaag de brede update. En Damien van Gagedonk die draagt voor uit zijn werk.
3: De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000.
0: Zo.
3: De nachtelijke branden blijven Breda teisteren. Dit keer was het raak in Boeimeer. Twee deelscooters en de inhoud van een container gingen in vlammen op. De politie gaat uit van brandstichting en ze vraagt iedereen om eens goed te kijken of er geen camerabeelden beschikbaar zijn van de branden. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen.
0: Dat is feest.
3: In de eerste ronde voor de KNVB-beker zal NAC Breda het moeten gaan opnemen tegen Jos Watergraafsmeer. De amateurclub uit 020 is de enige vierde divisieclub die meedoet aan het hoofdtoernooi. Sparta Rotterdam mag tegen Fortuna Sittard. En wanneer NAC precies speelt, wordt nog bekendgemaakt.
0: Ik hoop dat ze dat clubje uit 020 helemaal inmaken. Dat ze nooit meer in zichzelf in Breda durven te vertonen.
3: De veiligheid op en rondom de Bredaanse sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030.
0: En dat is ook wel goed. Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, iedereen moet veilig zijn, toch? Dat is gewoon een feit. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza, Axelpas.
2: Het is droog en er trekken enkele hoge wolkensluiers over. De temperatuur daalt naar een graad of 11. In een enkele regio kan nevel of een mistbank ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 22 graden. Met 23 tot lokaal 26 graden is het in Limburg warmer. Maandag is eerst wat wisselvalliger. Dinsdag en woensdag volgt nazomers weer met temperaturen van 23 tot 29 graden.
0: Zie, hij is nog niet verleerd. Even een applaus ervoor, want dat ging hartstikke goed. Ja, dat had ook gekund. Even kijken, het verkeer van de ANWB.
3: Inderdaad, een ganse landen 23 vertragingen over een lengte van 8 kilometer. De belangrijkste uit de regio neem ik met je door. Op de

0: A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 17 minuten vertraging over een lengte van 4 kilometer.
1: Ik rij binnen,
0: stilstaand verkeer al daar. De rechterrijstrook is namelijk dicht vanwege een politieactie. Op diezelfde A16 Breda richting Rotterdam is bij Dordrecht de rechterrijstrook dicht vanwege een kapotte auto.
1: Waarom moet dat daar een politieactie? Ga gewoon op je bureau zitten voor mijn part. Doe daar actie voor. Maar ga toch niet daar staan.
0: Ondertussen 18 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Andere richting dus. Knooppunt Klaverpolder en Knooppunt Zonzeel. 4 minuten vertraging. 2 kilometer stilstaand verkeer. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Knooppunt Hooipolder, Geertruidenberg. En tussen Werkendam en Knooppunt Gorinchem is het dicht. Dan wordt de Merwedebrug, wordt daar het asfalt vernieuwd.
1: Leuk.
0: Op de A59 Knooppunt Zonzeel richting Schatogenbosch. Tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel is het dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. En als laatste op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht is het in beide richtingen dicht. Want de Papendrechtse brug is dicht.
1: Ja, en ze kunnen beter trouwens wel steunbalken doen onder die A27 daar. Weet je wel.
0: Die Merwedebrug. Ja, ja. De reden dat het asfalt vervangen wordt is omdat ze er een dunnere laag op gaan zetten. Waarmee de kans dat die instort eigenlijk veel kleiner wordt. En dan kan er weer groot vrachtverkeer overheen zeer waarschijnlijk.
1: Ja, je zal het dus goed repareren in één keer. Goed, de trein.
0: Ja, daar is één echte storing op dit moment nog gaande. Dat is tussen Nijmegen en 's-Hertogenbosch. Is een defect spoor. Er rijden op dit moment veel minder treinen in. Ieder geval tot 12 uur 's nachts bij de NS Kennende en ProRail dinsdag. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb jij slechte gewoontes?
1: Oh, ja, die heb ik zeker.
0: Kun je één noemen?
1: Nee.
2: Nee, die ga ik nu zeker niet
0: benoemen. Nou,
1: sorry,
0: dat was
1: moest
0: er
1: nog even. Moest toch even. Ja. Nee, lekker zo doen.
0: Hey, ik moest nog wat aan jou vragen, Axel, voor de goed vergeet. Je bent 2 weken geleden, ben je op de IBC geweest, die beurs?
3: Ja.
0: Hoe was het?
3: Ja, was leuk.
0: Ja, ik heb het vorige week gevraagd aan Robert die er was. En die was niet geweest namelijk. Wij zijn niet geweest. En hij zei van, joh, er waren wel leuke dingetjes die we toch wel gemist hebben. Dus volgend jaar willen we misschien gaan.
3: Ja.
0: Kun je highlights voor de mensen die meeluisteren? IBC is de broadcastbeurs. Is misschien voor 90% zal het werkelijk geen ene reet interesseren.
1: Nee, maar het is ook al laat.
0: Maar voor ons is het wel leuk. Dus ik wil graag even weten, wat was er de moeite waard?
3: Ja, nou ja, ik ben er 2 dagjes geweest. 1 dagje met de zaak dan en 1 dagje er ook zelf gestaan.
0: Oké.
3: Op een Wheatstone stand.
0: Ja, en wat was er aan vernieuwing?
3: Ja, dat is dan weer het jammer. Ik bedoel, er is eigenlijk weinig vernieuwing de laatste jaren. Mm-hmm. Weinig innovatie. Het is wel leuk om alles gewoon even te zien, maar je ziet het wel allemaal een beetje afnemen. Het was ook wel redelijk druk, maar ook niet meer zo druk als voorgaande jaren.
0: Oké.
3: Vooral in de hoek waar we stonden. In hal 8 dan, waar veel audio is. En het is allemaal een beetje aan het afnemen. En vooral heel veel AI.
0: Ja, maar dat zie je overal, hè? Dat AI neemt wel een hele grote vlucht.
3: Ja.
0: En dat vind ik op zich, ja, weet je, kan het kwaad? Nee, natuurlijk.
3: Nee, kan ook niet meer zonder, denk ik, op een gegeven moment.
0: Nee. Dat merken wij ook. Wij hebben daar ook wel een beetje last van. Dat wij gebruiken ook wel eens AI voor dingetjes.
3: Ja.
0: En ja, je kan inderdaad, wat je zegt, je kan niet meer zonder. Dat is wel waar. Heb je wel een punt?
3: Nee, inderdaad.
0: Ik vroeg me af, joh. En weet je, de software die waar jij voor stond, die is nog wel een beetje aan het vernieuwen. Daar komen nog wat dingetjes bij.
3: Dat is inderdaad wel volop in de vernieuwing, inderdaad, ja. Dus...
0: Dat is even. Kijk, weet je, we gaan geen reclame maken.
3: Nee.
0: We krijgen de sporen bij, heb ik gehoord.
3: Ja.
0: Dus heb jij het al gezien?
3: Ja.
0: Oké, en?
3: Ja, het wordt wel wat.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja, goed, dat is dan weer voor. Dit klinkt heel mysterieus, mensen. Dat valt allemaal best mee. Maar het is wel even. Wij wilden het er toch even over hebben. Hey, ken je ons programma een beetje nog of niet?
3: Nou ja, absoluut. Ja.
0: Wat vond jij de leukste onderdeel vroeger?
3: Mien Doppelsteen is dan nog steeds een.
1: Let's go!
0: Nee. Dat gaan we echt niet doen. Echt niet.
3: We hebben nog maar 10 minuten. Hè.
1: Ja, maar dan loop ik met liefde vooruit, hoor.
0: Ja, en ik loop er met liefde niet vooruit. Vond je dat we doen af en toe een plaat die we soms wel eens vergeten?
3: Vergeet me niet, ja.
0: Ja, vind je dat wat?
3: Ja.
0: Dat was een stille hint dat we daar naartoe moesten, zeg maar. Dus vandaar.
3: Ja.
0: Hey, Damien, ik vroeg aan jou, heb jij een plaatje dat je eigenlijk wel eens vergeet? En...
1: Ja, want die heb ik gisteravond toevallig gezongen.
0: Ja, nou, dan ben je hem ook niet vergeten. Dan hoeven we hem niet te draaien.
1: Ik was hem vergeten en ik kwam hem tegen in de lijst. En toen dacht ik, dat vind ik ja ganz schön om te hören.
0: Ja, nou, ik versta geen woord van wat je zegt, maar...
1: Het is een song about 2 kleine Italiener.
0: Oh, ja, maar dat ken ik wel. Dat is Connie Froboos, mensen. Ja.

0: Metro.
1: En hier is alweer een donders dikke piratendaad.
0: Was dit Connie Flamoes? Kutplaat, joh.
2: Connie Flamoes.
0: Connie Flamoes, ja, Connie Flamoes.
3: Ja, heerlijke kutplaat.
0: Ja, nou ja, wel leuk.
3: Ja, ik vond het wel humor.
0: Ja, nou, dat sowieso. Zo,
3: liggen
0: een banaan en een vibrator liggen op een nachtkastje.

0: Holler.
1: Ik wou net zeggen.
0: Kendall Emerald en Back It Up. Je hoort hem hier bij
2: de
0: Het
2: is een hele goede levensles trouwens, Back It Up.
0: Ja. Als je Windows gebruikt.
2: Ik wou net zeggen, als je Windows of Mac gebruikt. Ja, sorry dat je laptop even.
0: Het maakt eigenlijk geen tering uit wat voor systeem je gebruikt. Maak altijd
2: zeggen,
0: even een backup.
2: Ja, dat is zeer belangrijk.
0: Kan nooit kwaad.
2: Dat is dus, toch de les uit die plaat, of niet?
0: Ja, dat is de les uit de plaat. Daar ging die plaat ook over. Hoe wist je dat?
2: Nou ja, gewoon zomaar.
0: Hoor iemand vertelt dat even?
2: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja. Het is wel waar die over gaat. Ja. Het is geschreven zeg maar, door Bill Gates, deze plaat.
2: Oh.
0: Zo jammer. Deze was te makkelijk, Damien. Dus, hey, maar even...
2: Niet Oline Storvalt.
0: Nee hoor, die heeft er niks mee te maken dit keer.
2: Had wel gekund.
0: Even iets anders. We hadden het net even buiten de uitzending over iets anders. We gaan niet helemaal in detail daarover. Dat wil ik even voorop stellen. Maar ik kreeg van de week... Dit is geen grap. Ik kreeg van de week een telefoontje. Of dat ik misschien alsnog mee wilde doen. Aan hetgene wat dat jij toen voor had opgegeven.
2: Oh nee.
0: Ja, dat is geen grap. Ik heb gezegd, nou, nog steeds niet hoor.
2: Nee.
1: Want Adam zoekt even of zo, of niet?
0: Nee, dat ook nog gekund. Nee. Die heeft hij niet gedaan. Nee. Zullen we het even uitleggen, dit verhaal?
2: Ja, dit
0: doe jij het even?
2: Nou, eigenlijk is het vrij simpel. Wat is het, 2-3 jaar geleden?
0: Ja, er zijn 2 dingen. Nee, 3 dingen wij hem voor hebben opgegeven. Samen met Nadine.
1: Ik denk dat ik het nog weet.
2: Samen met Nadine hebben wij jou opgegeven. In eerste instantie voor, volgens mij was dat Married at First Sight.
0: Nee, First Dates.
2: De eerste was First Dates?
0: Ja, de derde was pas Married at First
2: Sight. Oh, dat is waar, ja. Het is toch eigenlijk van de zotte. We hebben je opgegeven voor First Dates. Ja. Daar ben je ook daadwerkelijk doorgebeld.
0: Ja, die belden op en die zeiden van... joh, we willen graag even een datum inplannen... dat we wat op kunnen nemen en even van alles. Ik doe niet aan die onzin mee. Daar ga ik niet aan beginnen. Dat soort rarigheid, daar hou ik niet van.
2: Nee, dus, ergens nog. Ze hadden al een aantal data's voor je.
0: Ja, dus, ze gaven zelfs data's door van... joh, dan en dan en misschien dan en anders misschien. Maar zou je dan kunnen?
2: Nou, zeer waarschijnlijk dat ze dus al iemand voor hem hadden.
0: Ja, dus... Ja. Ja, waarschijnlijk een blinde, maar daar gaat het nou niet om.
2: Nee, dus dat volgens mij B&B vol... Nee,
0: dat doe ik niet sowieso.
2: Nee, hoe heet dat dan?
0: Lang leven de liefde.
2: Lang leven de liefde, inderdaad.
0: Daar kreeg ik dus een vragenlijst van toegemaild. Met, joh, je moet even opgeven wat dat je zoekt en bla bla bla. Dus die heb ik teruggemaild. Steek die de vragenlijst waar je niet...
1: Ja, maar dat weet ik nog wel. Want toen had Damien, of tenminste in ieder geval de HBTNS-crew had dat gedaan. En
0: iedereen
1: toen zei je nog van, nee, dat ga ik echt niet doen.
0: Nee, dat ga ik ook niet doen. Ik weet je wat het is? Ik zou dat op zich, als iemand tegen me zegt van, joh, zou je eraan mee willen doen? Nee, sowieso niet.
1: Maar dat hebben we nog zelfs
0: als
1: even...
0: ik het zou doen, dan zou ik tv gaan maken. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja,
0: ik dan daar kom en er zit daar iets waarvan ik zoiets heb van, ja, sorry, spijt me verschrikkelijk, je zal vast aardig zijn.
1: Ja.
0: Dat is nooit iets persoonlijks bij mij op dat moment. Maar je zal vast aardig zijn, maar dit wordt hem niet.
1: Ja.
0: Dan zou ik tv gaan maken. Dus dan zou het bijvoorbeeld, het zou al beginnen. Sowieso zou het al zo zijn. Want dat krijg je daar ook altijd. Kijk je wel eens ernaar? Heb je het wel eens gezien, het programma?
1: Ja, af en toe.
0: Dan kom je daar dus aan en dan heb je zo'n vrouwtje daar binnen zitten. Of die komt binnen, een van de twee. En op een gegeven moment is het... Wat gaan we doen met het slapen? Nou, ik denk gewoon in een nest, hè? Wat denk jij?
1: Ja, precies.
0: Ja, maar één van ons moet op de bank. Ja, dan ben jij, dus jij niet. Je wil emanciperen, dan moet je ook niet ouwe hoeren. Dus,
1: precies.
0: Dat zou een beetje mijn reactie kunnen zijn op zo'n moment. Ik heb zoiets van, joh, weet je bent toch allebei volwassen? Dan weet je toch gewoon. Het hoeft toch niet iets achterlijks te zijn? Dat is net zoals dat er op een gegeven moment eentje, ik heb het eens een keer bezitten bekijken voor de gein, heeft dan een compleet, met kussens, een compleet voortgebracht. Bouwt, dan ben je toch helemaal van de tante Lotje getild.
2: Ja, dan ben je gestoord.
0: Dan heb je toch ergens gewoon een afslag gemist.
1: Ja, of mensen die op de inductiekookplaten croissantjes gooien. Heb je dat ook gezien?
0: Die heb ik ook gezien.
2: Dit is niet gebeurd.
0: Nee, dat is echt gebeurd. Nee. Maar dan ben je toch gewoon compleet
1: of van de wereld af. Die meteen een scheet laten. Van anders heb ik pijn in mijn pens of zo.
0: Eentje die was blokjes kaas. Want ik bedoel, ik zie de hoogtepunten wel voorbij komen op YouTube uiteraard. Natuurlijk. Die had blokjes kaas. Die zei tegen een vrouw die erbij was, want het waren twee veel oudere mensen. En die zei van, joh, we hebben zo meteen een voetbalwedstrijd op tv. Daar moet je naar kijken, want het is heel belangrijk wat ze gaan. En dan zegt een vrouwtje, ik vind er helemaal niks aan aan voetbal. Waarom zou ik daar naar zitten kijken? Nou, helemaal perfect natuurlijk. Moet een vrouwtje zelf weten. En op een gegeven moment zou je anders een paar blokjes kaas kunnen snijden. Want dat is wel lekker voor het eind van de
2: wedstrijd. Ja, die heb ik ook
0: en
2: gezien.
0: En die vrouw die zegt van, ja, maar kun je wat aan je klauwen of zo?
2: Heerlijk.
0: Ik kan echt zoiets van, ja, meid, je hebt gelijk. Weet je.
2: Ik wil net hier spijker op de kop.
0: Ja, maar daarom, dat weiger ik. Dat zou ik nooit van mijn godgansleven meedoen. Maar daar had hij me dus ook voor opgegeven. Ja. Samen met Nadine.
2: En dus Married at First Sight.
0: Ja, en dat kan niet, daar mag je niemand anders voor opgeven. Daar moet je jezelf voor opgeven.
2: Ja, dus dat was een beetje jammer.
0: Dus volgende keer gaat hij waarschijnlijk boer zoekt vrouw doen of zo.
1: Ja, we hebben toen nog zitten kijken, Damien en ik, voor Adam zoekt even. Maar dat is niet meer.
2: Nee, dat was niet meer. Dus dat, ja.
0: Misschien moet ik mee gaan doen aan Ex on the Beach of zo.
1: Of voor Temptation of zo.
0: Temptation Island. Temptation
1: maar je hebt nou ook zoiets nieuws of zo. Hè? Dat is ook, ja goed, wat was dat nou ook alweer? Een of andere datingshow of zo. Oh ja, de naakte versie van
0: nou,
1: dat Temptation.
0: Nou, dat zit ik ook niet te wachten. Nee. Hoeft voor mij ook niet hoor.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh. En er is ook nou zo'n datingshow geloven. Dan ga je eerst met elkaar het bed in en daarna ga je verder daten.
0: Kijk, dan is al een beter idee.
1: Ja. Ja. Maar ook met camera's of zou je dan alleen de offline versie meedoen, zeg maar?
0: Nee, ja, god, als ze er per se bij willen zijn, dan vind ik het prima. Dat maakt mij niet uit. Maak er een leuk kanaal van. Bedoel, als ik ook de inkomsten krijg, vind ik het niet zo'n probleem.
1: Nee, precies.
2: Dus, jij komt hem wel heel goed in, Axel, top.
0: Ja.
2: Ja. Ik zie potentie.
0: Ja, nee, maar goed, mocht je me willen zoeken ergens op. Ik zit op twee apps nog. Ik ben met Tinder ben ik mee gestopt.
2: Oh, ja.
0: Dat doe ik niet meer. Dat vind ik echt zo'n waardeloze app. Ik vind Bumble ook niks. Maar daar zitten vooral mensen op die hebben reismodus aanstaan. En dan denk ik bij mezelf, ja, kap er eens lekker mee. Maar je hebt ook Field. Dat is op zich wel een goeie. Daar heb ik al een paar connecties op.
2: Oh.
0: Dus,
1: Oké.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, serieus. Onder andere met... nee, ga ik niet zeggen.
1: Je hebt ook zo'n...
0: Sorry?
1: Je hebt ook zo'n celebrity...
0: Ja, die heb je ook nog gedaan. Ja, daar ben ik ook op. Ja,
1: Breda
0: ook
1: nu op. DJ en...
0: Nee, ik zit ook op Raya. Ja,
1: kijk.
0: We zijn er doorheen, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ik zeg tot volgende week bij nieuwe HWTNS. Zometeen DJ Non Stop, de enige non die ze allemaal op rijtje heeft. Maar eerst nog even Erwin van der Bliek en On Fire.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Wat een vette bootleg, hè, dit? Maar ik weet, is die nooit officieel uitgekomen. Maar wat een gaaf begin van die On Fire Radio Show. Veel mensen zoeken deze plaat. Aan de mijne krijg je niet. Run DMC en Body Rocks samen. Je hoorde It's Like That aan het begin van een nieuwe On Fire. Lekker, man.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van DJ PP, Jonas Blue samen met Fat Bianco en Darude ook.

te jast. Je hoorde Marial hier. En dat is een plaat die afgelopen week uitkwam. En die mag er wezen, zeker wel. Ook nog Philippe Avelar en Disco Balls. En dat heerlijke Bass Talking. Vorige week voor de eerste

Wat een held is het toch, hè? Dat was Dan P. Make It Real, zo heette zijn laatste productie. En die mag er wezen. Ook hoorde je nog Blaze en Barbara Tucker. En Matt Joe en Molin. De nieuwe versie van Most Precious Love hier in de On Fire Radio Show. En Aad ook nog met Ready For You. Ja man, het is weekend. Dit is de On Fire Radio Show met alleen maar vette nieuwe platen. Zometeen hoor je Geba. Een hele goede nieuwe track die heet I Have To. Eerst nog meer nieuws. Dit is Cloud Rider. En on in the On Fire Radio Show.

alvast weer een genadeloos toe met zijn nieuwe Just a Little Bit More. Geba hoorde je ook nog in I Have To. En Cloud Rider met On and On zat er ook nog in The On Fire Radio Show. Wil je reageren? Dan even een mailtje sturen naar onfireradioshow@gmail.com. Dat is onfireradioshow@gmail.com. Je krijgt altijd antwoord. Dit is een plaat waar moet je even voor gaan zitten. Een beetje diep, een beetje wazig, maar wel echt heel erg mooi. Manuel Ventresca is dit in On Fire. Ga maar even goed luisteren naar Dreaming With Music.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: We hebben de nostalgie weer even lekker op zijn kop gezet. En we kwamen deze tegen. Ja, On Fire zendt al 7 jaar uit op de radio. En zo heb je toch al heel wat echte On Fire classics. Wat hebben we deze vaak gedraaid een paar jaar geleden. En wat blijft die goed? Er kwam alleen nooit echt een goede opvolger. Dat vond ik wel weer opmerkelijk. Uur 2 van On Fire begon met Burns en Talamanca.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van DJ Pee Pee, Jonas Blue en Who, Fabianco en Darude, Cloud.

wel erg lekker. 25 jaar geleden had hij er een hit mee in 2001. Nu heeft hij zelf een nieuwe mix gemaakt, de 25 Mix, om de 25e verjaardag van de track te vieren. Darude en de nieuwe versie van Sandstorm was dat hier. Ook hoorde je nog Cleo, Grooves en Body and Beef. Met 1997 hoorde je ook nog hier in The On Fire Radio Show. Het is feesten dit weekend, dampende, stampende beats hier uit je speakers. En Kasim en Paradise onderweg. Waar is deze? 1926 and One Line. Dit is On The Other Side en On Fire.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: I got five.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertru. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredaanse Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Zet me!